0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De politie mag verf in het waterkanon doen om te gebruiken tegen demonstranten die overlast veroorzaken. Amnesty International is daar niet blij mee. Bij demonstraties lopen onschuldige mensen en relschoppers vaak door elkaar heen. En als je met verf wordt beschoten, krijg je meteen het stempel van relschopper, zeggen ze. In Amsterdam wordt al 7 jaar geëxperimenteerd met deelfietsen en deelscooters, maar het zijn er nog steeds te weinig. Dat heeft de Amsterdamse Rekenkamer uitgezocht. Als Amsterdam echt mensen uit de auto wil krijgen, moet er veel meer gebeuren. Nu zijn er 23 plekken om deelfietsen of scooters te huren, als ze er al zijn. Creditcards van Visa en Mastercard zijn vanaf dit weekend niet meer te gebruiken op Cuba. Dat mag niet meer door nieuwe sancties van Amerika. Daarmee probeert president Trump de regering van Cuba verder onder druk te zetten. Het land heeft te maken met een energiecrisis. Er komt bijna geen olie meer naar het eiland. En in het noorden van Rotterdam hebben mensen gisteravond een mysterieus gefluit gehoord. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Het lijkt erop dat het gefluit van de Euromast komt aan de zuidkant van het centrum. Het is niet bekend waardoor die is gaan fluiten. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.
2: Radio Noordzee.
3: Ik moet even een biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Op een industriegebied in Leerdam staat een gebouw in brand. De brandweer probeert omliggende gebouwen te beschermen. Eén bedrijf in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Het industriegebied is afgesloten zodat de brandweer de ruimte krijgt. De rook trekt niet over het dorp Leerdam omdat de wind naar open gebied staat. Een kleine groep tieners met extreem overgewicht kan toch een maagverkleining vergoed krijgen uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om jongeren die ziek zijn en psychische problemen hebben. Een operatie kan dan levens redden. Er zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. Het zou om enkele tientallen jongeren per jaar gaan. Oekraïne heeft een stad op het schiereiland de Krim aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 doden gevallen, 7 mensen raakten gewond. De aanval was niet gericht op gebouwen waar mensen wonen. Wat er dan wel werd geraakt is niet bekend. De Krim was van Oekraïne tot Rusland het 12 jaar geleden annexeerde. En wie naar het WK voetbal in Amerika gaat, mag geen herbruikbare waterfles meenemen naar het stadion. Die regel is vlak voor het WK veranderd. De afspraak was niet zo lang geleden nog dat een lege, doorzichtige fles tot 1 liter wel mee naar binnen mocht. De regel zou zijn veranderd om mensen te laten betalen voor een fles water in het stadion. Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaithaal. Een nog onbekend aantal Nederlandse vrouwen is gedrogeerd door hun partner of een bekende om ze daarna te verkrachten, schrijft de Telegraaf. Alles werd gefilmd en gedeeld via speciale groepen op social media. Daarin werd ook uitgelegd hoe je dit zelf kan doen, blijkt uit een groot politieonderzoek. 4 mensen zijn aangehouden. Zo'n 40 medewerkers van de Campina-fabriek in Leerdam stonden midden in de nacht op straat. Ze moesten de fabriek uit omdat een bedrijf in de buurt in brand stond. Er was gevaar dat de brand zou overslaan naar andere gebouwen op het industriegebied. De brand begon bij een bedrijf dat beleiding op de weg verzorgt. Noord-Korea kan snel nieuwe nucleaire wapens maken. President Kim Jong-un zei bij een bezoek aan de fabriek dat de mogelijkheden daarvoor de afgelopen 5 jaar meer dan verdubbeld zijn. Kim denkt ook dat het nodig is door alle spanningen in de wereld. Er wordt geschat dat Noord-Korea nu al tientallen kernkoppen heeft. In de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije werd een pijnlijke nederlaag. Algerije won met 1-0 door een late goal van Haj Moussa. Bondscoach Ronald Koeman baalde daar enorm van. Vooral omdat Oranje in de eerste helft al met 2-0 voor had moeten staan. Dat gebeurde niet en na rust werd het spel alleen maar slordiger, zei hij. Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaithaal. Een bedrijfspand in Leerdam is vannacht volledig uitgebrand. Volgens burgemeester Sjors Freulich zijn er geen gewonden gevallen. Wel moesten 40 medewerkers van een fabriek in de buurt naar buiten. De brand dreigde over te slaan naar andere gebouwen, maar dat is niet gebeurd. De brandweer uit de hele provincie Utrecht heeft geholpen met blussen. Er wordt steeds vaker ingebroken in Nederland, heeft het AD uitgezocht. Gemiddeld gebeurt het meer dan 60 keer per dag. En inbrekers komen ook steeds vaker binnen. In de eerste 4 maanden van dit jaar waren er meer dan 7000 inbraken. Een stuk meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Een maagverkleining voor jongeren wordt in bepaalde gevallen toch vergoed uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om een kleine groep tieners die in aanmerking komt. Dat zijn jongeren die ziek zijn en psychische klachten hebben. Er zijn wel strenge voorwaarden om de ingreep vergoed te krijgen, zoals een strenge leefstijlverandering. En de Euromast in het centrum van Rotterdam stond gisteravond te fluiten. En dat werd gehoord tot in het noorden van de stad. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Een inspecteur is er naartoe gegaan om uit te zoeken hoe het gefluit is ontstaan. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land onstuimig met pittige regen- en onweersbuien. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% plus.

0: Defon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Defon, de keuze van de prof. Polymax van Defon. De keuze van de prof.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland heeft een schokkend verkrachtingsschandaal, schrijft de Telegraaf. Een nog onbekend aantal vrouwen is verkracht door een eigen partner of een bekende. Ze werden gedrogeerd en alles werd gefilmd. Dat werd dan gedeeld in speciale social media groepen. Daar werd ook verteld hoe je zoiets zelf kan doen. Op een bedrijventerrein in Leerdam is een bedrijf vannacht volledig uitgebrand. Omdat het vuur dreigde over te slaan, moesten 40 medewerkers bij een fabriek in de buurt vannacht naar buiten. Volgens burgemeester Sjors Vreulich raakte niemand gewond. De andere bedrijven kunnen vandaag gewoon open, maar er kan wel een brandlucht hangen. De FIFA heeft vlak voor het WK voetbal de regels voor bezoekers veranderd. Een eigen drinkfles mag niet meer mee het stadion in, meldde Amerikaanse media. De afspraak was dat een lege, doorzichtige fles tot 1 liter mee naar binnen mocht. Maar dat is nu verboden, waardoor bezoekers in het stadion een flesje water moeten kopen. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije gisteravond met 1-0 verloren. In de Kuip in Rotterdam werd voor rust een Nederlands doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Het Nederlands elftal vertrekt vandaag naar New York. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land onstuimig met pittige regen- en onweersbuien. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Info op radionoordzee.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
3: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Vandaag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alp d'Huez in de strijd tegen kanker.
8: Iedereen die we verloren zijn, altijd dichtbij.
7: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alp d'Huez, vandaag vanaf 10 uur live op SBS6.
9: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
4: Ik heb hier de biefstuk Bali.
5: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
4: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
6: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar €6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
0: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: 11!
5: GWC!
4: 11!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven!
5: Opdrachten uitvoeren.

0: Moesten we de poep mengen? Dit is een grap.
1: Maar wie het best integreert...
2: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
1: ...wordt tot ere Himba gekroond.
3: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
0: Pick it to the tribes.
1: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
4: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Het is donderdag. Dus ga met die banaan naar FOMAR. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
11: FOMAR!
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In een onderzoek naar het online zetten van verkrachtingsvideo's zijn 4 mensen opgepakt. Er werden invallen gedaan en computers, telefoons en SD-kaartjes in beslag genomen. Op beelden in speciale chatgroepen was te zien dat gedrogeerde vrouwen door een partner en bekende werden verkracht. In Leerdam in de provincie Utrecht is vannacht een fabriek van Campina ontruimd. Even verderop op het industrieterrein stond een gebouw van een ander bedrijf in brand. Daar is niks meer van over, maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Bij de brand in Leerdam raakte niemand gewond. Een organisatie die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers wil helpen, is boos op het COA. Het gaat om Migrate, dat tentjes neerzet voor asielzoekers die de laatste bus naar de noodopvang hebben gemist. De organisatie zegt dat de mensen geen maaltijden krijgen, terwijl die er wel zijn. En de uitzwaaiwedstrijd van Oranje voor het WK is geëindigd in een grote domper. Nederland verloor in de Kuip met 1-0 van Algerije. Daar zag het in de eerste helft niet naar uit, want Oranje kreeg volop kans om een doelpunt te maken. Bondscoach Ronald Koeman vindt dat Nederland soms te lief is en een stuk agressiever moet zijn. Wisselvallig met vooral vanmiddag een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De spits komt langzamerhand op gang. En dat merk je bijvoorbeeld op de A7, Hoorn-Zaanstad, voor Purmerend. 12 kilometer en kwartier extra. Ook op de A15 richting de Maasvlakte is het druk. Vanaf knooppunt Rozenburg, 5 kilometer en een kwartiertje. En dan de A50 nog Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met

0: liefdesverdriet. Russo hoorde je Emma Heesters.
1: De Radio Noordzee ochtendshow.
2: Hallo.
1: Met Sylvain Stoet.
0: Ja, welkom op je donderdag de 4 juni. Welkom in de ochtendshow van Radio Noordzee. Je hebt ons gevonden. En daar zijn we blij mee. Ik hoop dat je een goede nacht hebt gehad. Dat je niet wakker bent gehouden door een snurkend personage.

560 jongeren één dag de leiding overnemen bij bedrijven en bij plekken in de overheid. Goed wat. De jongeren nemen plaats in een plek van een bestuurder. Schuiven aan bij vergaderingen. Denken mee over strategische vraagstukken. En geven hun eigen visie op thema's als het aantrekken van jong talent. Nou, dat is wel leuk, hè? Gaan we meemaken vandaag. Ik hoop dat er

0: klassieker van Wim Sonneveld. Tissue erbij.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

leefde ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

hits van deze week. Ciao, doei, adios. Guido van der Graaf, je hoort de vanmiddag weer tussen 12 en 1. Vandaag en morgen nog in de lunch, presentie. En bij René Verkerk maak je kans op kaarten, exclusieve kaarten voor zijn concert in november. Maar goed, daar later over veel meer. Het is 4 juni. Alpe d'Huez Indoor Ride in Rotterdam vandaag. Evenementenlocatie staan zo'n 500 smartbikes opgesteld. En fietsers, deelnemers die gaan in blokken van 5-4 minuten geld inzamelen voor kankeronderzoek. Goed dat dat gaat plaatsvinden, toch? Fantastisch. En Oranje gaat vandaag vertrekken richting New York. Richting het WK gaan we met z'n allen, hè? Spannend.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Guido van der Graaf. De Radio Noordzee Lunch.

0: Dat is mijn dernier mot.
1: Dat stukje Frans ook nog erbij. Lada die hoorde je bij Noordzee. Zometeen tijd voor de Nederpoppepper van vandaag. Wat is dat, Silver, Nederpoppepper? Nou, zo'n plaat die je zelf te gek vindt, die je graag wil horen. Geef hem door via radionoordzee.nl. Dus geef je naar radionoordzee.nl. En boven in de blauwe bal, wat vind je de WhatsApp-functie? Toets even in wat je graag zou willen horen. Ga ik hem zo voor je draaien, oké?

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
0: Heijn. Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
8: Vandaag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
9: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
8: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, vandaag vanaf 10 uur live op SBS6.
10: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
12: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
13: Peugeot.
11: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
14: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Tieners die extreem dik zijn, kunnen voortaan een maagverkleiding vergoed krijgen vanuit het basispakket. Het gaat volgens het Zorginstituut om kinderen die al van alles hebben geprobeerd, maar toch niet afvallen. De politie heeft 4 mensen opgepakt die in een chatgroep zaten waarin verkrachtingsvideo's werden gedeeld. De vrouwen werden gedrogeerd en verkracht, vaak door hun partners of bekenden. En een grote brand op een industrieterrein in Leerdam. 1 pand is verloren gegaan. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg, maar voor de zekerheid werd een fabriek van Campina ontruimd. Niemand raakte gewond. Het weer van Weer Online. Wisselvallig met vooral vanmiddag een paar stevige buien. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden.
14: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
13: De ochtendspits staat nog enigszins in de startblokken. Het is onderweg wel druk. In totaal staat er meer dan 200 kilometer file. Maar de langste file is maar 15 minuten lang. Die staat op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Raafstein. 12 kilometer file ongeveer. Verder de A1 Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroel en Barneveld 6 kilometer, 10 minuten oponthoud. En dan de A27 Breda-Gorkum. Tussen Hank en Gorkum zelf. Ongeveer 15 minuten vertraging.

0: kudde huwelijksaanzoeker. Heb je het meegekregen? Dat was een verhaal. Dat is een jongen die vroeg tijdens een concert van Miss Montville iemand een huwelijk. Dat meisje zegt, ja, ook deze keer zeg ik nee. Er is te veel tussen ons gebeurd. Ik ga het niet doen. Dus op dit moment kan ik niet met je trouwen. En dat vond ik wel heel krachtig van die vrouw, toch?
1: De Radio Noordzee.
0: Nee is nee.
1: Nederpop Pepper.
0: Nee is nee. Nee is nee. Echt je best voor doen als man zijnde. Tijd voor de Nederpop Pepper van vandaag. Christian, dankjewel voor het appen. Silva, je maakt me blij met de plaat van Jan Smit. En dan liefste Cupido. Want mijn meisje en ik zijn al 12 jaar samen. Nou, nog een halfjaartje, dan is een groot feest, toch? Deze is voor jou. Gefeliciteerd alvast. Jan Smit, mijn Noordzee.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: Jeetje
1: zeg. Wat legt zij die lat hoog?
0: Nou, dat kan je wel zeggen. Robert van Hemert, je kent hem ook van De Verraders. Vertrouw die jongen voor geen meter, hoor. Laat nooit je portemonnee liggen als hij in de buurt is. Zeg De Verrader. Dit jaar mee aan het programma bij RTL. Mona Lisa hoor je bij Noordzee. Deze ochtend gaan we weer ochtendkoffie drinken. Oh ja? Ja. Vandaag gaan we ochtendkoffie drinken met Robin Daver. Hij heeft een nieuwe single uit. Dat heet Uit het Niets. En daar gaan we hem zo alles over vragen. Over een klein uurtje hier bij Noordzee.

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
0: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf €29 op celesta.nl.
8: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
9: Fans van Extra Extra.

0: veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smin.
5: Boost yourself.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Oh,
9: wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is hoop voor tieners die extreem dik zijn en daar psychische problemen van hebben. Als het ze echt niet lukt om zelf af te vallen, komen ze in aanmerking voor een maagverkleining. Die wordt vergoed vanuit het basispakket. Het Zorginstituut denkt dat zo tientallen jongeren per jaar worden geholpen. De politie heeft 4 mensen opgepakt en er 4 in het vizier die in een chatgroep zaten waar verkrachtingsvideo's werden gedeeld. Op de video's waren gedrogeerde vrouwen te zien die werden verkracht door hun partners of bekenden. Deze zaak heeft enorme impact, zegt de politie. Voor de slachtoffers is psychische hulp ingeschakeld. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza. Onder de doden zijn ook kinderen. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat er appartementencomplexen zijn geraakt en heeft het over chaotische taferelen. Een van de doden viel bij een aanval op een woning in een vluchtelingenkamp. En het lukt inbrekers steeds vaker om ergens binnen te komen. Het AD haalt dat cijfers van de politie dat in bijna 8 van de 10 pogingen om in te breken dat ook echt lukt. Dat was vorig jaar 7 op de 10. Ook het totaal aantal inbraken stijgt met 10% vergeleken met vorig jaar. Wisselvallig met een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten, vooral vanmiddag. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
3: De ochtendspits verloopt tot nu toe vrij druk. Er staan veel dagelijkse files van ongeveer 5 à 10 minuten lang. En ook een paar bijzonderheden. Allereerst een ongeluk op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Vanaf knooppunt Leenderheide 20 minuten vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. Ook viel op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen een 30 minuten, 7 kilometer. 1 rijstrook was daar dicht, maar de weg is inmiddels weer vrijgegeven. Verder ook nog andere files, bijvoorbeeld ook nog eentje op de A12... als je onderweg bent vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Tussen Beek en Duiven, 7 kilometer en 10 minuten.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee, met nu...

0: was ruim een jaar geleden de man die op de knop drukte, samen met heel veel andere mensen, artiesten en prominenten, toen Noordzee weer begon. Nielsen hoorde je een ijskoud bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, wat gaat het Oranje doen, hè, denk jij? Gaan we verschoppen? Ik sprak Harry Vermeegen vorige week, die deed de lunch. En die zei, och, die Oranje, ja, we hebben niet echt talent. We hebben geen wereldspelers. We hebben wel goede spelers, we hebben prima spelers. We hebben geen wereldklasse. En dat moet je toch wel hebben als je gaat spelen op het WK. Nou, we gaan het meemaken. Ik heb zelf een pakketje. En die heeft voorspeld dat Japan gaat winnen tegen Nederland. Dus ja, de vlag hangt er niet goed bij, laat ik het zo zeggen. Goedemorgen, welkom. Dit is de ochtendshow met Robin. Daarvoor zometeen gaan we even bellen bij de ochtendkoffie van Noordzee. En als je denkt van nou, ik heb een suggestie of ik wil even iets kwijt, mag je altijd ons een appje sturen. Dat doe je via de website radionoordzee.nl. En dan zo voor 9:15 ongeveer ga ik een

nieuwe single van Jeroen van der Boom. Mooie platen voor een luchtballon, hoorde je. Geen veel horen hier bij Noordzee. 200% puur Holland. Soms ook een soort klassieker uit de jaren 80. Hier is de band Cadans.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
8: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt... de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
14: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
3: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar €6,99.
9: Fans van voordeel!
10: Aldi, geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
11: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
9: Fans van voordeel.
11: Aldi.
12: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Tieners die veel te zwaar zijn en echt niet op eigen kracht kunnen afvallen, komen in aanmerking voor een maagverkleiding vergoed uit het basispakket. Het wordt gezien als hun laatste redmiddel voor een gezond leven. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze in chatgroepen zaten met video's van vrouwen die werden gedrogeerd en verkracht door hun partners of bekenden. Het leven van de slachtoffer staat op zijn kop, zegt de politie. En zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een Israëlische aanval op Gaza, meldt onder meer nieuwszender Al Jazeera. Er werden appartementencomplexen geraakt en onder de doden zijn 4 kinderen. Het weer van Weer Online. Wisselvallig met een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten, vooral vanmiddag. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden.
12: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
14: Er staan vooral veel dagelijkse files in het land. Onder andere op de A28 een lange file vanuit Groningen naar Zwolle. Tussen Staphorst en Ommen, 7 kilometer en een uur. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Verder A2 naar Eindhoven, tussen Nederweert en Knopend Leenderheide. Ongeveer 25 minuten over 14 kilometer. Ook de A6, Joure Lelystad, tussen Bant en Emmeloord. 5 kilometer waar je 20 minuten langer onderweg bent. Verder dus vooral veel dagelijkse files. Ongeveer 10, maximaal 15 minuten.

0: ja, soms ontstaat er iets tussen artiesten waar je gewoon nog jarenlang plezier van gaat hebben. Dat heeft Bluff wel vaker, maar nu met Hanne mee. Ik ben niet meer bang, hoorde je bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Ja, daarvoor gaan we naar een vrij jonge vent toe. Dames en heren, maak een groot applaus voor het nieuw talent. Robin Daver. Robin, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Jonge, jongen, zeg 20 jaar en gewoon nu op de radio met je debuutsingle.
2: Ja, dat is wel een beetje bijzonder, ja.
0: Ja, vertel eens over het voortraject. Hoe lang ben je al bezig?
2: Ik zing al een aantal jaren gewoon op feestjes thuis. Maar ik had nooit echt heel serieus genomen. Nee. Totdat ik uiteindelijk van mijn ouders een liedje op mocht nemen voor mijn verjaardag.
0: Wauw!
2: En toen werd het in één keer allemaal wel heel serieus. En toen zag ik er ook zelf ook wel echt iets potentieels in. En zo is het eigenlijk een beetje samengekomen.
0: Jouw ouders hebben gewoon een setje gegeven. Wat goed, zeg.
2: Ja, daar ben ik ze wel heel dankbaar voor.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, nu is jouw nieuwe single Uit het Niets. Waar gaat de plaat over?
2: Nou, het gaat een beetje over dat je een meisje tegenkomt op het terras. En dat je denkt, zo, die zie ik wel echt zitten.
0: Ja.
2: En dat, dan uiteindelijk, dat je dan uiteindelijk haar binnensleept. Maar dat je daar helemaal niet had verwacht.
0: Ja, ze komt echt het leven uit het niets binnenlopen bij je.
2: Ja, ja.
0: En is het uit ervaring bij jou? Heb je dat meegemaakt dan?
2: Verschillende keren.
0: Oh, meestal liepen ze door.
2: Ja, meestal liepen ze door inderdaad.
0: Maar is er al eentje blijven plakken of ben je nog steeds een beetje aan het rondkijken op je 20ste?
2: Toevallig is er wel laatst eentje blijven plakken.
0: Oh ja, goed. Je weet nooit hoe lang het duurt natuurlijk, hè?
2: Nee. Dat blijft altijd raar.
0: Ze luistert mee, Robin. Pas op. Zeg gewoon nee. Dit is de liefde van mijn leven natuurlijk. Dat is het, hè?
2: Ja, nou, ik moet het zeggen, ja.
0: Ja, nou goed. Robin, daarvoor uit het niets. We gaan je plaat draaien hier bij Noordzee. En gefeliciteerd, nogmaals.
2: Dank je wel. Dat is fijn.

0: Hansen, Brady.
1: Ja, de man met de aardappel in zijn keel altijd. Ton Hansen hoorde je in Big City bij Radio Noordzee. Daarvoor een nieuwe single van Robin Daver, jong talent. Leuke plaat hoor, uit het niets is hij ook gekomen. En zo heet de plaat ook. Het is 200% puur Hollands wakker worden met Radio Noordzee. Raccoon draait zo voor je. En nu tijd om even te feesten. Zullen we het doen gewoon? Een beetje voet nog? Nou, maar het is nooit te vroeg voor Justin de Wild, toch?

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend.

0: herinneringen voorbij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Fijne verjaardag.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
3: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
4: Kenneth Smit.
5: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
7: Vandaag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
8: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
7: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, vandaag vanaf 10 uur live op SBS6.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.

0: Fandom.nl. Ook voor de voorwaarden. Promo Fandom. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een laatste redmiddel voor een kleine groep tieners die ondanks dat ze meer bewegen en gezonder eten nog steeds veel te zwaar zijn. Ze kunnen een maagverkleiding vergoed krijgen uit het basispakket. Kinderen die extreem dik zijn lopen niet alleen risico op suikerziekte, maar hebben ook eerder last van psychische problemen. In achterstandswijken worden meer baby's te vroeg geboren dan op andere plekken. En ook gaan ze vaker dood rond de geboorte, hebben het Erasmus MC en de TU Delft uitgezocht. De leefomstandigheden in zo'n wijk spelen een belangrijke rol. Zoals al bekend dat criminaliteit in de buurt kan leiden tot vroeggeboorte. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze in chatgroepen zaten met video's waarin vrouwen werden verkracht. Sommige verdachten deden zelf mee. De chatgroepen zijn internationaal en er werden tips uitgewisseld hoe je zo'n video het beste kan maken. De politie zegt dat het leven van slachtoffers hierdoor op zijn kop kan worden gezet. En in Angola en Afrika zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het zijn vooral insecten en spinnen, zoals vlinders en een nieuw soort krabspin. Dat ze daar nu pas zijn gevonden komt door de burgeroorlog in Angola en landmijnen die in de grond liggen. Daardoor is het voor wetenschappers moeilijk om onderzoek te doen. Het lijkt wel herfst. Op steeds meer plekken vallen er buien, later soms met onweer, hagel en windstoten. Met maximaal 18 graden is het aan de koele kant. En tot zover het ANWB-nieuws.
6: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
8: De ochtendspits is nog altijd in volle gang. En dat merk je bijvoorbeeld op de A6 richting Lelystad. Tussen Emmeloord en Emmeloord-West een kwartier extra. Ook een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Bodegraven en De Meern een file van bijna 30 minuten. Eén rijstrook is afgesloten. Dan bergingswerk na een ongeluk op de A28 Groningen-Zwolle. Bij Ommen 2 rijstroken minder. Omrijden kan via Emmeloord over de A7, A6 en N50. Hiermee voorkom je een file van 60 minuten.
6: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met

0: Ja, Robert van Hemert met Donnie hoorde je.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow.
0: Mooi dat nou.
1: Met Sylvain Stoet.
0: Ja, mooi, dat moet dat nou. Sylvain Stoet. Dan voor Douwe Bob en Mo. En nog even blijven bij Noordzee. 4 juni, donderdagochtend. Het is de opa en oma dag vandaag. Hey, alle overzoma's geweest hier. Maak er een leuke dag van. Stuur je kleinkind een appje. Of €50, mag ook. Er gaan zo'n 560 jongeren één dag de leiding overnemen bij bedrijven en ook bij overheidsinstellingen. De jongeren nemen plaats in van een bestuurder en schuiven aan bij vergaderingen. Denken mee over een strategisch vraagstuk. We gaan het helemaal anders doen. Geef een visie op thema's zoals het aantrekken van jong talent. Dat ze vooral op AI gaan inzetten, die kinderen. Ja, leuk hoor, dat ze gaan doen. Spannend. En Oranje gaat richting New York vertrekken. En gaan we ons langzaam opmaken voor het WK. Wacht je er veel van of niet? Nou, wij gaan het in ieder geval hier goed in de

0: van Jari Hellegers hoor je.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: En dan nu tijd voor een toevoeging aan onze Hollandse Meestergalerij van Noordzee. Met allemaal grote sterren, mooie werkjes die we niet willen vergeten. En zo ben ik zelf in het hitdossier begonnen met bladeren. En ik ben nu bij de B terechtgekomen. En dan vind ik ineens een hele mooie van Benny Nijman die we een beetje zijn vergeten. En Benny Nijman mogen we niet vergeten. We kennen natuurlijk Vrijgezel, Ga Beslapen en nog andere hits van hem. Waarom fluister ik je naam nog? Maar deze plaat, als je hem hoort, hoop ik dat er een vakje in je hersenpan open gaat. Dat je van, oh ja, dat is een leuke plaat. Het nummer heet Blijf Vannacht Bij Mij. Een absolute klassieker.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
2: De laatste ronde drink je nog iets mee. Ze sluiten zo, het is al 14:15. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Score nu bij Keukenkampioen, want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau en een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen, kampioen in keukens.
6: Jij bent mijn kampioen.
7: Busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
9: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
11: Sorry, maar het is WK!
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
12: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
14: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
15: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
16: Altap.
15: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
17: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Ik wil als dino!
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In armere wijken worden vaker baby's te vroeg geboren dan op andere plekken. Het onderzoek blijkt dat het ergst is in Amsterdam Zuidoost. 8 op de 1000 baby's sterven er tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. Schrijfster Lieke Marsman is overleden, de meldt haar uitgeverij. Marsman was een paar jaar geleden dichter des vaderlands. Ze had kanker en was 35 jaar. De KNRM is helemaal klaar met onnodige zoekacties naar servers die al lang veilig op het strand zijn. De reddingsmaatschappij roept daarom nog maar eens op om bijvoorbeeld altijd je telefoonnummer op je surfboard te zetten. Het weer van Weer Online? Wisselvallig met een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten, vooral vanmiddag. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits nadert zijn einde. We zijn al ver over het drukste moment heen. Nog wel een paar bijzonderheden. Ik begin op de A28, Groningen-Zwolle. Bij Zwolle-Noord zijn opruimwerkzaamheden bezig na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 1 uur. Omrijden kan via Emmeloord over de A7, A6 en N50. Verder nog een ongeluk op de A12 richting Utrecht. Bij De Meern is de weg wel weer vrij. Vanaf Bodegraven 20 minuten vertraging nog. En het is druk vandaag op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Veel vakantieverkeer vanuit Duitsland staat in de file tussen de grens en Duiven. 10 kilometer en 20 minuten. In Duitsland is het een nationale feestdag en voor veel Duitsers...

maken, hoorde je. En deze nacht speciaal voor alle mensen bij transportbedrijven. De groothandel van IKEA, daar staan we altijd aan op donderdag. En we zijn lekker aan het mailen daar. Jongens en dames en alles wat er te zien ziet. Van harte werken ze vandaag. Oh, en heb je van Bert. Goedemorgen, Sil, want het is pas donderdag. Maar hier in Emmen zijn we aan het oefenen voor het weekend. Oké. Zit er een fotootje bij. Ik zie twee bierblikjes. Het is niet waar dat je nou al na 9:30 al zit aan het bier zit. Bert, hey. Oké, in Urk zijn de broodjes gesmeerd, koffie en de radio aan op Noordzee. We kunnen beginnen, groetjes. Ari is erbij. En deze is van Jolanda. Zegt Silvan. Ja, ik ben al mijn hele leven fan van Normaal. Zou je een keer even de klassieke Oer het Hart kunnen draaien? Nou, daar hoef ik niet eens over na te denken. Dat ga ik voor je doen.

0: herinneringen voorbij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt. Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus,
1: profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Direct.
3: Chef Special.
2: Jan Smit.
3: La Fuente.
2: Eada Borsato.
3: Hanna May. Mara Julia.
2: En Yves Berendsen.
3: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
2: Zorg dat je erbij bent.
4: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar 6,99.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
5: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
4: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Vandaag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
9: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
8: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez. Vandaag vanaf 10 uur live op SBS6.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In 20 Nederlandse achterstandswijken worden baby's vaker te vroeg geboren dan ergens anders. Uit onderzoek blijkt dat het te maken kan hebben met stress, bijvoorbeeld door hitte of criminaliteit. Amsterdam Zuidoost springt eruit. Daar overlijden 8 op de 1000 baby's voor of vlak na de geboorte. Dichter en schrijver Lieke Marsman is overleden. Ze won in haar carrière allerlei prijzen en was 2 jaar lang dichter des vaderlands, terwijl ze toen al erg ziek was. Ze leed aan een zeldzame vorm van kanker en hoorde 6 jaar geleden dat ze nooit meer zou genezen. Lieke Marsman was 35. Tieners die veel te zwaar zijn en daar met gezonder leven niet vanaf komen, kunnen vragen om een maagverkleiding die dan vergoed wordt uit het basispakket van een zorgverzekering. Het gaat volgens het Zorginstituut om tientallen jongeren per jaar. Ze moeten dan wel uitgegroeid zijn en worden na de operatie nog jaren begeleid. En alle surfboards moeten een sticker hebben met contactgegevens, zoals je telefoonnummer, vindt reddingsmaatschappij KNRM. Surfspullen die in het water worden gevonden zorgen elk jaar voor meer dan 100 onnodige zoekacties. Surfers blijken al lang veilig op het strand te zitten of zelfs alweer thuis te zijn. Op steeds meer plekken pittige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Later is er ook wat zon. Met maximaal 18 graden is het aan de koele kant. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Kamer en Billy Dansen. Daarvoor Fleming en Meteor, helemaal niet nodig. Daar begonnen we mee op deze donderdag 4 juni. Leuk dat je erbij bent en dat je luistert naar Radio Noordzee. Marleen hier even na 10 uur. Ja, en het is altijd wel een dag van iets of iemand, hè? Zo hoor je vaak. En dat heb ik even opgezocht, want ook vandaag is dat het geval. Sinds 2004 is op 4 juni in Nederland de Nationale Opa en Oma Dag. Vaderdag en Moederdag kennen we natuurlijk al lang, hè, maar deze is eerlijk gezegd nieuw voor mij. Maar het is natuurlijk een dag dat grootouders en overgrootouders vandaag in het zonnetje gezet worden. Mijn opa's en oma's die zijn van beide kanten al lang overleden. Maar ja, mijn moeder is natuurlijk wel oma. Zij heeft een 16-jarig kleinkind hier in Nederland en twee jongere jongens in Spanje. Nou, die zullen denk ik dat helemaal niet meekrijgen dat het opa en oma dag is. Maar mijn dochter kan ik misschien nog wel even wat influisteren. Dus heb jij grootouders nog, of ja, misschien wel je overgrootouders, dan is het misschien wel leuk om straks een plaatje voor ze aan te vragen. En dan moet je ze natuurlijk even vertellen dat ze Radio Noordzee op moeten zetten, hè? Ook voor het laatste shownieuws, want dat krijg je zometeen van de shownieuwsredactie. Ja, en natuurlijk alleen maar lekkere Nederlandstalige muziek. Zo komt Dave Dekker voorbij, Emma Heesters, Henk Wijngaard. Maar we beginnen met het goede doel. Hou van.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijemans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Fans van Holland Sinkt Hazes mogen alvast iets extra's in hun agenda zetten. Door de enorme vraag naar kaarten heeft de organisatie voor 2027 twee extra concerten aangekondigd. Op 5 maart komt er een extra show in Ahoy Rotterdam en een week later, op 12 maart, volgt nog een extra avond in de Ziggo Dome in Amsterdam. Daarmee krijgen nog meer Hazesliefhebbers de kans om mee te zingen met de grootste hits. En Peter Pannekoek, die heeft een bijzondere eer te pakken. De cabaretier en programmamaker is namelijk de eerste gast van het allerlaatste seizoen van het VPR-programma Zomergasten. Dat nieuws werd woensdagavond bekendgemaakt in Talkshow Eva. De uitzending met Pannekoek is op 26 juli te zien en vormt het begin van het slothoofdstuk van een programma dat al jarenlang een vaste plek heeft op de Nederlandse televisie. Woensdagavond brachten koning Willem-Alexander en koningin Maxima een bezoek aan een van de grootste culturele evenementen van ons land. Het koningspaar was aanwezig bij de opening van de 79e editie van het Holland Festival in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Daarmee gaven ze het startsein voor een festival dat de komende weken volledig in het teken staat van internationale kunst, muziek en theater.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

weten natuurlijk van Guus dat hij zijn liefde voor deze provincie niet onder stoelen of banken steekt. We zijn zometeen gaan we naar de Radio Noordzeester. Die tijdens corona echt haar carrière nog eens een boost heeft weten te geven. Dat is natuurlijk op zich al knap. Maar we gaan eerst naar Volendam. En dat is een nummer dat zo in de link van Marleen had kunnen passen deze week. Want dat is de hele week dansen. De platen hebben allemaal iets met dansen te maken. En zo ook deze van Simon Keizer. En toen de

0: Bijna 10:30 en er komen al leuke verzoekjes binnen voor opa's en oma's en overgrootouders. En ik dacht, nou, laat ik deze alvast gewoon draaien voor de opa van Vera, die weet dat ze haar grootouders hier een heel groot plezier mee doet. Deze van Ramses Shaffy.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit.

kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker. Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man.
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
0: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Vandaag beklimmen weer duizenden Nederlanders fietsend of lopend de Alpe d'Huez in de strijd tegen kanker.
5: Iedereen die we verloren zijn, ze zijn altijd dichtbij.
4: Help deze helden en doneer voor kankeronderzoek via sbs6.nl/doneer. Alpe d'Huez, vandaag vanaf 10 uur live op SBS6.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ah, oh, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, tof jij even.
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: Strikt. Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
13: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.

0: Noordzeester van de week.
1: Ja, onze Radio Noordzeester is deze week Davina Michel. En afgelopen jaar ging het gerucht dat Davina mee zou doen aan het Eurovisie Songfestival. En daar was iedereen ontzettend enthousiast over, ik ook. Tot natuurlijk het moment kwam dat bekend werd dat we überhaupt niet meededen en wij als Nederland het Eurovisie Songfestival boycotten vanwege de oorlog. Toch is er nog altijd de hoop dat zij het wel een keer gaat doen. Want ja, misschien kan je nog herinneren dat zij tussen de inzendingen en de uitslag in tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in 2021, toen het in Nederland gehouden werd, heeft ze een nummer gezongen dat op heel veel enthousiasme kon rekenen. Sweetwater heette dat. En toen begon de geruchtenmachine eigenlijk een beetje op gang te komen. Iedereen was het erover eens dat zij eigenlijk Nederland zou moeten vertegenwoordigen. Nou ja, wie weet dat dat volgend jaar gaat gebeuren. Het nummer dat ik nu wil laten horen van onze Radio Noordzeester is een duet dat zij met Tino Martin in het programma Beste Zangers heeft gezongen. Het heeft haar miljoenen streams opgeleverd op Spotify. Is daarmee sowieso goed geweest voor een gouden plaat, gouden status. Het liedje heet Voorbij en dat stond in 2004 ook al op nummer 1. Toen gezongen door Marco Borsato en Doe.
0: De Radio Noordzeester van de Week.

Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Guido van der Graaf. De Radio Noordzee Lunch.

0: Wat een mooie van Miss Montreal schuilen. En het is bijna 11 uur. In het volgende uur hoor je de link van Marleen. Dat is deze hele week iets met dansen. Dat is de link die ze met elkaar hebben. Het gaat over dansen of het heeft dansen in de titel. Ja, en wanneer dans je? Als de muziek begint natuurlijk. Toch, Wolter Kroes?
1: Na een

0: Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar 6,99.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuis-in, mooi wonen.
8: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
12: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
16: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn volgens de inspectie veel fouten gemaakt rond een man die vorig jaar in Nieuwegein vanuit het niets een meisje van 11 doodstak. Hij stond al jaren bekend als verward, maar instanties gaven hem niet altijd de zorg en begeleiding die hij nodig heeft. Voor het doden van het meisje kreeg de man TBS. Er is meer bekend over een Britse man die pas om het leven kwam bij een steek- en schietpartij in Herugowaard. Volgens de regionale media werd hij al jaren gezocht voor een dubbele moord in Amsterdam. Van de week werd de man aangevallen op een bedrijventerrein en overleed. Twee verdachten zitten vast. In Rotterdam klagen mensen over een fluitend geluid. De Milieudienst denkt dat het van de Euromast vandaan komt. Die wordt verbouwd en daarom hangen er netten en kabels aan. Een inspecteur en iemand van de gemeente staan bij de mast en later wordt duidelijk of het fluiten inderdaad daar vandaan komt. En op de Mount Everest is een berggids terecht... die

0: die al 6 dagen werd vermist. De man uit Nepal werd gevonden toen hij door de sneeuw kroop, melden verschillende media. Reddingswerkers noemen het een wonder dat hij het zo lang heeft volgehouden in de kou. Hij wordt in een ziekenhuis verder onderzocht. Op steeds meer plekken pittige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Later is er ook wat zon. Het is fris met 18 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

In van dit uur Volivia, hou me vast een hele goede morgen. Je luistert hier naar Marleen op Radio Noordzee. Op deze dag van de opa's en oma's, hè, de Nationale Opa en Oma Dag. Dus ja, misschien is het goed dat ik je nu nog even een kleine herinnering geef aan dat feit. Mocht je je grootouders nog hebben, ja, dat je even een berichtje stuurt, een bloemetje, gewoon omdat het kan. Zometeen de link van Marleen, je kan weer dansen. En natuurlijk een shownieuws-update, helemaal vers van de shownieuwspers. Na wat advies van de ene vriendin voor de ander. Is het goed advies of is het slecht advies? Nou, oordeel zelf. Roxy Dekker.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Kay Hodik heeft doorbraaksingle Damn I Think I Love You in een nieuw jasje gestoken.

0: maart heeft de organisatie voor 2027 twee extra concerten aangekondigd. Op 5 maart komt er een extra show in Ahoy Rotterdam en een week later, op 12 maart, volgt nog een extra show in de Ziggo Dome in Amsterdam. En Peter Pannenkoek is de eerste gast van het allerlaatste seizoen van VPRO-programma Zomergasten. Dat nieuws werd woensdagavond bekendgemaakt in Talkshow Eva. De uitzending met Pannenkoek is op 26 juli te zien en vormt het begin van het slothoofdstuk van een programma dat al jarenlang een vaste plek heeft op de Nederlandse televisie.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Puur Hollands.

0: sluit me in je armen van Zoe Levi.
1: De link van Marleen.
0: Ja, daar ga ik altijd een beetje van fluisteren van Zoe Levi. De link van Marleen is al de hele week dans. Alles wat over dans gaat. Alle nummers waar dan zelfs ook maar dans in de titel zit. Dat is natuurlijk helemaal goed. Ik heb veel leuke suggesties van jullie binnengekregen. Dank daarvoor. Waaronder deze. Het is een liedje uit 1987 van de Dijk. Ja, dan weet jij natuurlijk al wel hoe laat het is. Het nummer gaat over twee geliefden die nog even plezier willen hebben met elkaar voordat het einde van de wereld aanbreekt. Ja, wat ga je dan doen, hè? Als het einde van de wereld aanbreekt en je bent nog met z'n tweeën, wat ga je dan doen? Nou, dan ga je natuurlijk dansen op de vulkaan.
1: De link van Marleen.

Ik zie het helemaal voor me. Parkje, biertje, vrienden, Mark Floor en Snelle. Heerlijk nummer is dat ook. Het is bijna 11:30 alweer. Potvertoekie, wat schiet dat op. Maar dat betekent wel dat je nog even een momentje hebt om mij te laten weten wat je zo meteen graag wil horen. Als het tijd is voor de verzoekplaat natuurlijk. Hè. Om dat te doen ga je, je weet het inmiddels, naar radionoordzee.nl en je drukt die groene knop in. Stuur bericht, dat is precies wat je doet. Via WhatsApp krijg ik jouw verzoekje binnen in de studio. Dus laat het me weten. Ondertussen gaan we even terug in de tijd met Yves Berendsen.

0: Alle info op radionoordzee.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hola, collega.
4: Hey.
3: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecue buffet, verse vis.
4: Mark?
3: En die prijzen.
4: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
3: Oeh, ja.
5: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
9: 10 tenders, alsjeblieft.
10: Ja, dat is dan €8.
9: Hè? 8? Oké.
11: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
16: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
17: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

Oh yeah, Mike Petersen, dat doe jij. Het is tijd voor de verzoekplaat. En ik heb een leuke binnengekregen van Rasa. Vond ik sowieso een hele leuke naam. Ik vraag me ook af waar die naam vandaan komt. Rasa, dat hoor je niet vaak. Maar Rasa die schrijft, ik wil heel graag Dit is zo'n dag horen van de 3J's. Rasa, je hebt niet specifiek bijgeschreven waarom je deze plaat wil horen. Maar dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Want we gaan...

0: begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Kruif en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Kruif en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vang het.
0: Je weekend begint met Kruif en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

15 miljoen mensen van Fluitsma en Van Tijn. Ik herken mezelf wel in een aantal dingen hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Mooi is dat. Radio Noordzee hier. En blijf vooral luisteren, ook de rest van de dag. Want mijn tijd zit er bijna op.

0: fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
1: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
0: Ja, voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren-slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
13: Helemaal los bij Ethos.
14: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor €6. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Hey, ben je er weer?
1: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
1: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker. Je voelt je thuis.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De instanties die de verwarde man moesten helpen die later een meisje doodstak in Nieuwegein erkennen dat er veel is misgegaan. De inspectie kwam er bijvoorbeeld achter dat belangrijke informatie verloren ging en dat agenten verkeerd handelden toen ze hem vorig jaar op de dag van de moord tegenkwamen. Ze wisten niet hoe ze hem moesten natrekken. De politie heeft beelden online gezet van twee mannen die bij de PSV-huldiging in Eindhoven zwaar vuurwerk afstaken. Toen een jongen het vuurwerk opraapte, ontplofte het in zijn hand. Hij verloor twee vingertoppen. De gezichten van de verdachten zijn nu nog vaag gemaakt, maar als ze zich niet melden, komen ze herkenbaar in beeld. Het Belgische OM waarschuwt voor een seriemoordenaar die de gevangenis uit mag. Hij zat bijna 50 jaar vast en wordt met een enkel band overgeplaatst naar een instelling. Het OM noemt hem een tikkende tijdbom. De kans is groot dat hij opnieuw in de fout gaat. En volgens het OM staat de deur in de instelling de hele dag open. En Oranje is niet perfect begonnen aan de voorbereiding op het WK, maar het zit ook Oranje's eerste tegenstander Japan even niet mee. Zij moeten in Mexico op zoek naar een andere plek om te trainen. De velden liggen er zo slecht bij dat ze er niet op kunnen voetballen. Nederland speelt de WK-wedstrijd tegen Japan over anderhalve week in Dallas. Buien, soms met onweer en een stevige wind. Later wordt het droger met wat zon, het eerst in het westen. Het is aan de koele kant met 17 of 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: samen met Guido van der Graaf.
1: Agda en de Munnink, Laat Me Slapen op Radio Noordzee. Nou, slapen gaan we voorlopig nog niet, want we gaan eerst genieten van een heerlijk muzikaal lunchuur. Dus pak er maar wat lekkers bij. Even wat lekkers te drinken of zo. Kan een Haags bakkie zijn, kopje thee of een chiderans. Of zoals Robert van Hemert en Donnie, een champagne lunch. Dit is Mo.

0: Romy Montero met Leven Lang. Wat een heerlijke plaat, zeg. Als we over heerlijke platen hebben, dan denk ik ook gelijk aan deze volgende man. Want wat heeft de man een fantastische muziek gemaakt. Ik ben sowieso al fan jaren. Vanaf het allereerste begin, denk ik wel. Ik heb nog zijn Engelstalige album thuis liggen. Jeroen van der Boom. En wat heeft de man een heerlijke hit gemaakt. Dit is een van zijn allermooiste, als je mij vraagt. Werd de tijd maar teruggedraaid.
1: We hebben veel gesproken, maar er is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede

0: Met Pommelien, Thijs en Mo zijn we bij het midden aangekomen van deze lunch. Maar er staan nog heel veel geweldige nummers voor je klaar. Dus blijf lekker zitten en blijf lekker bij ons. Want wat dacht je van Doe Maar en ook Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer komen er nog aan.
1: Dit is Q.

0: Noordzee. 18 plus speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
5: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
7: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
8: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
12: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
16: Helemaal los bij Ethos.
17: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
15: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: 200% puur Holland. Radio Noordzee. De Radio Noordzee Lunch. Samen met...

0: Radio Noordzee Lunch. Met Guido van der Graaf.
1: Chris Cross, Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer. De hele reutemeteut bij elkaar. Zij hoort bij mij. En vandaag heb ik de vraag van Bram Mol uitgekozen. Hij vraagt of ik al iets meer kan vertellen over mijn show. Op 27 november in de Avans Live. Nou Bram, zou ik jou een spoiler geven? We gaan uitpakken dit jaar. Het wordt groots, groter, confetti, vuurwerk, alles erop en eraan. Het wordt echt iets.

Dit was Drukwerk met Marianneke. En fijn dat iedereen erbij was. En tickets om kans te maken op die allerlaatste kaarten voor mijn show op 27 november in Avas Live. En morgen lunchen wij nog één keer samen. Maar vandaag sluiten we af met andere artiesten uit Den Haag. Dit is Goldband met Noodgeval.

0: juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer.

0: gerechten, de sfeer en de bediening.
1: Ik heb hier de biefstuk balie.
2: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
1: Geniet ervan.
0: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Esther Ouwehand stopt als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer en wordt opgevolgd door Christine Teunissen. In de tijd van Ouwehand waren er interne ruzies en probeerde het partijbestuur haar te wippen als lijsttrekker. Dat heeft allemaal veel van haar gevergd, zegt ze in een verklaring. Het kabinet noemt het confronterend dat instanties tekort zijn geschoten bij de hulp aan een verwarde man in Nieuwegein voordat hij een meisje vermoordde. De inspectie vindt dat de begeleiding van dit soort mensen niet goed is. Zorginstellingen, de politie en de gemeente Nieuwegein staan achter het rapport. Goed nieuws voor de burgemeester van Boedapest, de hoofdstad van Hongarije. Hij werd vervolgd omdat hij vorig jaar toestemming gaf voor de Pride, terwijl de politie die had verboden. Maar nu Viktor Orbán en zijn partij niet meer aan de macht zijn, waait er een andere wind in Hongarije. Daarom laat justitie de zaak maar rusten. En de Joodse organisatie Sidi gaat zaterdag protesteren rond een concert van rapper J in de Gelderdoom. Ze zijn verontwaardigd dat hij in Nederland mag blijven, ook al heeft hij antisemitische uitspraken gedaan. Gisteren verloor een andere Joodse organisatie een rechtszaak hierover. Sidi weet nog niet hoeveel demonstranten er komen. Buien, soms met onweer en een stevige wind. Later wordt het droger met wat zon, het eerst in het westen. Het is aan de koele kant met 17 of 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Abel. Onderweg bij Radio Noordzee op deze donderdagmiddag. Iets na één om te zeggen dat we onderweg zijn naar het einde van de werkdag is misschien iets te positief. Maar aan de andere kant, de lunch zit erop. We kijken uit richting het moment van uitklokken. En die middag gaat voorbij vliegen met 200% puur Hollandse muziek hier bij Noordzee. Goedemiddag, mijn naam is Luc. Fijn dat je erbij bent. Op deze 4e van juni, het is vandaag, let op, Internationale Dag van het Winkelwagentje. Ja, mocht je denken, waar hebben we allemaal een internationale dag voor uitgeroepen? Nou, ook voor het winkelwagentje dus. Dus mocht je later vandaag nog boodschappen gaan doen, dan geef hem even een schouderklopje, want wat hebben we er veel aan gehad, tot op heden in ons leven, aan het winkelwagentje. Nou, ik heb mijn wagen volgeladen met 200% puur Hollandse muziek. Zometeen Jari Hellegers, Gordon en Replay komen er ook aan. En dit is Yves Berendsen bij Noordzee. Droom jij over mij vannacht? Ik zie je.

Uit de stad van het bekertrauma. Want NEC verloor van AZ. Gelukkig hebben ze nog deze man om trots op te zijn. Frank Boeien uit Nijmegen. Je hoorde welkom in Utopia bij Radio Noordzee op deze druilerige donderdagmiddag.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
6: Boost yourself.
7: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet. 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
9: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
10: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
11: Thanks. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
15: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
16: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Jij bent...

0: Tasso, Emma Heesters bij Radio Noordzee. Liefdesverdriet.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.
0: Het is donderdag vandaag en traditiegetrouw, zoals elke donderdag, duik ik rond dit tijdstip even in de muzikale archieven van Radio Noordzee op zoek naar de doorbraak van een bepaalde artiest. Want ja, iedereen is ooit ergens begonnen. En in dit geval gaat het om de man die onlangs 4 concerten aankondigde in Ahoy Rotterdam. Hij stond jarenlang in het Philips Stadion in Eindhoven. Die concertreeks is inmiddels beëindigd, maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. En dus gaat Guus Meeuwis het alsnog doen in Ahoy Rotterdam. Het begon allemaal in 1995 met dit liedje. En ik durf er wel, nou, behoorlijk wat op te verwedden dat hij deze ook gaat zingen in Ahoy Rotterdam. Het is een nacht.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.

nieuwste van Kido van der Graaf heette Ciao, Doei, Adios. En van afscheid nemen gaan we even naar verwelkomen. Want deze hele week maak je namelijk kans op kaarten voor het concert van Kido van der Graaf in de AFAS Live in Amsterdam. Gaat gebeuren in november. En als je wint, dan heet Kido je daar dus van harte welkom. Hoe je

0: Noordzee. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
6: Echt serieus? Wat een geld!
7: 50.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Wow!

0: Zeker starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks 1 ster beter leven 1,3 kilo voor maar 6,99.

0: vind je bij Bol.
1: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het RIVM moet in de parlementaire enquête toegeven dat ze verkeerde inschattingen hebben gemaakt over corona, zegt oud-directeur Coutinho tegen Nieuwsuur. Het RIVM zei na de uitbraak in China dat het met corona waarschijnlijk wel mee zal vallen en dat mensen elkaar moeilijk kunnen besmetten. Dat bleek anders. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel kunnen de komende nachten terecht in Gieten, in Drenthe. Ze mogen slapen in een sporthal. Asielminister Van der Brink heeft Gieten gevraagd weer bij te springen, net als eerder al. De burgemeester wil dat asielzoekers niet in het gras hoeven te slapen. In Brussel wordt geprotesteerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs en dat loopt helemaal uit de hand. Betogers hebben brand gesticht bij het Centraal Station. Ook werd er vuurwerk afgestoken. De politie grijpt in met traangas en waterkanonnen. Ook in andere steden zijn er protesten en daar is het soms ook onrustig. En na bijna 7 jaar doet Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren een stap terug. Ze stopt als partijleider en fractievoorzitter, maar blijft wel in de Tweede Kamer. Christine Teunissen volgt haar op. De laatste jaren is er kritiek op de koers van de Dierenpartij. Bijvoorbeeld vanwege hun steun voor extra uitgaven aan defensie. Pittige buien, soms met onweer en hagel en een stevige wind. Het is zo'n 17 graden. Later in het westen vaker droog met af en toe zon. Morgen vallen de meeste buien in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
2: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Al heb je niets bij Radio Noordzee. En Amarg vertelt zelf hoe hij op de inspiratie voor dit liedje kwam.
1: Het was zeg maar een heel bijzonder moment. Want ik was echt in gesprek met mijn manager. Het was echt persoonlijk gesprek. Hij zei, weet je, Al heb je niets. Maak toch gewoon een feest. En dat schreef hij dus op zijn notitie, in zijn notitie. Dat hebben we toen, heb ik meegenomen naar een sessie. De sessie was met John Deere en met Tommy Hendrix. Ik had als referentie gegeven. Ik ben een gokker van André Hazes. Zo'n soort stijl wilde ik. En toen kwam Michael Hartkamp ook met een paar ideeën. En toen hebben we lopen schrijven, hebben we het liedje afgemaakt, band afgemaakt. En gelukkig heb ik het gedaan, want het is een gigantisch goed plaat geworden. Ik ben er super trots op.
0: Ja, en terecht. En zo zie je maar, positief blijven is belangrijk. Ook als buiten de regen tegen de straatstenen klettert op deze druilerige donderdag. Zometeen vertel ik je hoe je bij het concert van Kido van de Graaf kunt zijn. En nu Treintje Oosterhuis, uiteraard bij Noordzee. Radio.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Om te beginnen wat minder leuk nieuws. Zangeres Maan en Coldplay-zanger Karel zijn uit elkaar. Het management van Maan bevestigde de breuk vandaag aan Shownieuws. De twee gaan na een relatie van ongeveer 3,5 jaar als vrienden uit elkaar. En Jada Borsato die staat zaterdag toch niet op het podium van Live in Hoorn. Dat werd vanmiddag aan Shownieuws bevestigd. De zangeres is nog altijd herstellende van het zware auto-ongeluk op Ibiza, waar zij onlangs met moeder Leontien Ruiters bij betrokken raakte. Sven Versteeg vervangt Jada in de line-up. En fans van Holland Sinkt Hazes die kunnen wel alvast wat data in de agenda blokken. Want door de enorme vraag naar kaarten heeft de organisatie voor 2027 twee extra concerten aangekondigd. Op 5 maart komt een extra show in Ahoy Rotterdam en een week later, op 12 maart, volgt een extra show in de Ziggo Dome in Amsterdam.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Prachtig. Simone Kleinsma, Paul de Leeuw. Zonder jou hoorde je bij Radio Noordzee. Hey, het was even lekker, hè? Afgelopen week heel veel zomerse temperaturen. Deze week even wat minder, maar die zomer komt er echt aan. Je gaat waarschijnlijk allerlei leuke dingen doen. Maar hoe fijn zou het zijn als je nu al iets in de planning hebt voor na de zomer? Om nu al naar uit te kijken. We kunnen het regelen.
1: Met Radio Noordzee naar Guido van der Graaf.
0: Jazeker, want vrijdag 27 november staat Guido van der Graaf namelijk in de AFAS Live in Amsterdam voor zijn grootste concert tot op heden. En daar gaat hij uiteraard al zijn hits zingen. Waarom nou niet? Het maakt niet uit. Eigen schuld. En ook zijn nieuwste single. Ciao, doei, adios. En jij kunt erbij zijn. Deze hele week maak je namelijk kans op kaarten voor het concert van Guido van der Graaf. Heel makkelijk, ga naar radionoordzee.nl. Klik op stuur een bericht. Als je dan het woord tickets naar ons stuurt via WhatsApp, hangt misschien vanmiddag René Verkerk wel aan de telefoon. En win jij 2 kaarten voor het concert van Guido van der Graaf in november in de AFAS Live. Succes! Misschien ben jij er wel bij. Mo hoor je zo meteen naar Mar-

0: zijn.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuisin, mooi wonen.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Ook voordelig bij trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
12: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
15: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
16: Peugeot.
17: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
19: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.

Maria bij Radio Noordzee. Je hoorde Het is over. En wat nog moet beginnen is de leukste middagshow van Nederland. Om 4 uur vandaag is het weer zover. Wat een middag met René Verkerk. En uiteraard elke dag gezelligheid om de werkdag mee af te sluiten. Maar vandaag is het gezelligheid XL. Want niemand minder dan John West en Lange Frans zijn vanmiddag te gast in de middagshow van Radio Noordzee. Om misschien wel een van de zomerhits van dit jaar live te zingen. Ik denk het wel. Ik ben fan in ieder geval. Vanmiddag hoor je hem live. Maar ik kan het niet laten. Ik ga hem ook even draaien.

0: vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek, live optredens en het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vang het.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee.

Yves Berendsen mijmert over de liefde. Hoe zou het zijn geweest, hoorde je op de donderdagmiddag van Radio Noordzee. Bijna 3 uur, zometeen de headlines uit het nieuws. En ik heb net even de inkpatronen van de printer vervangen. Dat moet af en toe, hè. En de verse shownieuws-update is er zo even uitgerold. En die hoor je zometeen. Het wel en wee in showbizland. Wat gebeurt er allemaal? We praten hier zometeen bij. Hier bij de zender met 200% puur Hollands. Met nu Benner en Olivia.

0: Je werkt met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
1: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Jij bent mijn kampioen.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
7: Boost yourself.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Een oud-medewerker van de ANWB moet 2 jaar de cel in... omdat hij een dief doodreed. Hij had in Eindhoven de telefoon en portemonnee gestolen uit zijn busje. Toen de dief vlucht op een fiets, ging hij erachteraan. Daarbij kwam de dief onder de auto terecht. Volgens de rechter nam de ANWB er onnodig veel risico. De VVD in de Tweede Kamer verdedigt de bezuiniging op uitkeringen... onder andere voor arbeidsongeschikten... Door een lagere uitkering zouden meer mensen aan het werk gaan. De oppositie vindt dat onzin en zegt... veel arbeidsongeschikten kunnen helemaal niet werken. Het fluitende geluid bij de Rotterdamse Euromast is voorbij. Het kwam door loszittende kabels. Die zijn weer aangespannen en dat hielp. De kabels zitten aan de Euromast omdat die wordt verbouwd. Het gefluit begon gisteravond en het regende klachten. En automobilisten in de regio Utrecht die deze zomer tijdens de spits op een andere manier reizen, worden daarvoor beloond. Als ze reizen met het OV of de fiets kunnen ze sparen voor bijvoorbeeld een NS-abonnement. Deze zomer gaat de A12 tussen Lunetten en Veenendaal op de schop. En dat gaat in Utrecht tot lange files leiden. Er vallen soms pittige buien. Bij een stevige zuidwestenwind is het een graad of 17. Later vanmiddag vanuit het westen droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen vaker droog en vooral in het zuidoosten buien. En tot zover het ANP-nieuws.
12: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: de pret niet drukken. Je hebt Radio Noordzee aanstaan. 200% puur Hollands met Agda en de Munnik. En zo overleef je ook die donderdag wel weer. En die werkdag zit er bijna op. En zometeen ga je die werkdag lekker afsluiten met de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag onder aanvoering van René Verkerk. En René is al binnen. René, goedemiddag.
1: Ja, Rucky.
0: Een bakje koffie voor mij, meegenomen.
1: Ja, zwart.
0: Heerlijk zeg.
1: Zwart als jouw ziel.
0: Ja, nou ja. Niet het enige wat alleen maar zwart is. Wat gaat er gebeuren zometeen in de show, René?
1: Vandaag het ultieme medicijn tegen een deprimerende, nou ja, je riep het al, regenachtige Hollandse dag in het voorjaar. John West en Lange Frans.
0: Nee joh!
1: Ja, John West en Lange Frans. John West en Lange Frans en het is nog steeds gezellig!
0: Wat zou Frans ervan vinden dat hij zometeen te gast is bij jullie, René? Even luisteren. Ja. Frans, wat vind je daarvan?
2: Interessant. Heel interessant.
0: Oh, nou gelukkig. Hij is enthousiast, René, hoor ik.
1: Ja, ze hebben natuurlijk gewoon misschien wel een van de zomerhits van dit jaar.
0: Ik vind hem zo leuk. Ja, alles wat ik zoek. Ja, geweldig.
1: Ja, nou, ja. Hem vanmiddag uiteraard eventjes brengen.
0: Leuk.
1: Ze zijn in het huis van de Hollandse hits en dat is niet alles. Want ook vandaag weer jouw kans op kaarten voor Kido van de Graaf. Concert op vrijdag 27 november is zo goed als uitverkocht. Wil je erbij zijn, dan maken we een hoge uitzondering. Want ja, echt, de allerlaatste tickets liggen hier in de studio van Radio Noordzee.
0: Dat en meer, zometeen.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, mijn naam is Amber Kooijmans en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. André Hazes onthult in zijn podcast Ari Hazes waarom de ruzie met zus Roxanne zo lang heeft geduurd. De zanger geeft toe dat zijn ego in de weg stond en hij hierdoor de kans op verzoening alsmaar uitstelde. Gelukkig kan Roxanne achteraf al lachen om deze reden. Jada Borsato staat zaterdag toch niet op het podium van Live in Hoorn. Dat werd vanmiddag aan Shownieuws bevestigd. De zangeres is nog altijd herstellende van het auto-ongeluk op Ibiza, waar zij met moeder Leontien Ruiters bij betrokken raakte. Sven Versteeg vervangt Jada in de line-up. En dan wat minder leuk nieuws. Zangeres Maan en goldbandzanger Karel zijn uit elkaar. Het management van Maan bevestigde de breuk vandaag aan Shownieuws. De twee gaan na een relatie van ongeveer 3,5 jaar als vrienden uit elkaar.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: klassieker in optima forma, André Hazes. Je hoorde Deep in Mijn Hart op de donderdagmiddag van Radio Noordzee. Altijd leuk om van je te horen. Je kunt een berichtje sturen via radionoordzee.nl. Dat deed ook Esmee. Zij vraagt of ik zometeen Anouk en Tino Martin wil draaien. Een van haar favoriete liedjes, voor je het weet. Nou, Esmee komt helemaal in orde. Hoor je zometeen. Ook Chris Cross Amsterdam komt eraan met een van de zomerhits van dit jaar, samen met Jan Smit en Frans Bauer. En dit is nieuwe muziek van Mark Floor. En sneller.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
2: Ik ken mijn

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
5: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Fijne verjaardag.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
12: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl. Let's
15: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
16: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
15: En weet je wat ook fun is?

met gieren. Inderdaad, met Gerard Joling. Je hoorde niet voor één keer hier bij Radio Noordzee op donderdagmiddag. Langzaam kunnen we uit gaan kijken naar de vrijdag. De dag waarop eigenlijk het weekend gewoon al begint, laten we eerlijk zijn. En vergeet niet dat morgen op vrijdag Radio Noordzee de ultieme ingrediënten heeft om dat weekend te beginnen. Want vanaf 12 uur 's middags is de line-up als volgt. Tussen 12 en 1 hoor je niemand minder dan Kido van der Graaf met de Noordzee Lunch. Hij draait zijn favoriete muziek. Er is ruimte voor jouw vragen. En dan om 1 uur nemen niemand minder dan Estelle Kruijf en Johnny de Mol het stokje over van Kido. Met heel veel lachen, gieren, gezelligheid en live muziek in Kruijf en de Mol. En om 4 uur topt René Verkerk het nog eens af in de middagshow. Wat een middag hier bij Radio Noordzee. Kortom, je hoeft je radio niet van zender te veranderen om het weekend lekker in te luiden morgen in de propvolle vrijdag van Radio Noordzee. En zometeen Aaron Blommaert, Zoe Levi en dit is Borsato. Je hoeft niet...

1 en al gezelligheid bij Radio Noordzee met de zomerhit van dit jaar. Dat durf ik toch wel te voorspellen nu. Justin de Wild en Cheerio. Bijna 4 uur, zometeen over gezelligheid gesproken. De mannen van de middagshow, René, Jonathan en Kobus, met onder andere te gast na vieren, John West en Lange Frans. En het klinkt nog steeds gezellig. Nou, gezelligheid gegarandeerd dus. Zometeen na vieren. Veel plezier met de mannen. Morgen op deze plek niemand minder dan Johnny de Mol en Estelle Cruijff. En ik spreek je zaterdagmiddag weer om 2 uur voor een nieuwe Radio Noordzee Top 30. Dan tellen we af naar de nummer 1.

0: bel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: 10 tenders alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké. Okay.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
0: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
8: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor 37 euro. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
14: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste.

0: Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In Glanenbrug bij Enschede zijn bomen omgewaaid, daken van schuren afgeblazen en dakpanden losgeraakt. Waarschijnlijk door een windhoos. Ook een basisschool werd getroffen, maar volgens de veiligheidsregio zijn alle kinderen veilig thuis. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Twee minderjarige jongens zijn veroordeeld voor een vuurwerkbom in Purmerend. Door de ontploffing raakte een jongen van 16 zwaar gewond en hij is na anderhalf jaar nog steeds niet hersteld. De daders moeten hem €135.000 schadevergoeding betalen. Ze zijn zwak begaafd en krijgen verplichte begeleiding. In Brussel zijn betogers het parlement binnengedrongen. Ze zijn tegen een bezuiniging op onderwijs waarover vanmiddag wordt gestemd. Ze staken rookbommetjes af en het brandalarm ging af. De politie is ook binnen om de orde te herstellen. Buiten werden al een waterkanon en traangas ingezet. En een meisje op een middelbare school in Roosendaal is volgens de rechter terecht van school gestuurd om het gedrag van haar moeder, meldt Omroep Brabant. De moeder wilde dat ze hogere cijfers kreeg en bestookte de school met e-mails en haalde er allerlei instanties bij. Volgens de rechter is het beter dat het meisje naar een andere school gaat. Er vallen soms pittige buien. Bij een stevige zuidwestenwind is het een graad of 17. Later vanmiddag vanuit het westen droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen vaker droog met vooral in het zuidoosten buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer.
3: We maken ons op voor een zware donderdagmiddagspits. Komt door code geel, die is afgegeven vanwege het weer. Op dit moment zijn er 73 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A1 Amsterdam-Amersfoort voor Blaricum. Daar is je vertraging een uur. Ook op de A1, maar dan Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens een half uur. En de laatste in dit rijtje is de A16. Breda-Rotterdam voor de Van Brienen-Noordbrug. Daar is een ongeval gebeurd en je vertraging een half uur.
1: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
4: Radio Noordzee.
5: Let op.

0: Ja, hoe dan? Maxime en Babette bij Radio Noordzee. En hoe dan, hoe dan, hoe dan ook?
1: Ik vraag me elke dag nog af.
0: Hé, ik weet eigenlijk niet wie onze WK-weddenschap van gisteren, die we hebben uitgezet, gewonnen heeft.
1: Nou, jij riep 4-0 winst voor Nederland. Ja? Kobus riep 2-0. Ik riep 2-1. Dus 2-1. We zaten er eigenlijk allemaal naast.
0: Allemaal wel, wel echt wel een heel eind naast. Heb je gekeken, Menno, toevallig of niet?
2: Nee.
0: Nee.
1: Je is een hoop leed bespaard.
2: Oh, oké.
0: Okay. Ja, jij bent eigenlijk de verstandigste van ons allemaal.
2: Oké. Ja, dat was de uitzwaaiwedstrijd. Hè?
1: Uitzwaaien was het echt, ja.
0: Voor het eerst sinds het EK 2004 reist Nederland zeg maar met een nederlaag in de uitzwaaiwedstrijd richting een eindtoernooi.
2: Oh.
0: Groepsgenoot Zweden lacht in zijn vuistje na de nederlaag tegen Algerije gisteren.
2: Och.
0: De verdediging van Oranje bevat net zoveel gaten als een Billy boekenkast waar de achterband is uitgevallen. Ja, het was niet.

0: in het huis van de Hollandse hits. Onder andere John West en Lange Frans. En het is nog steeds gezellig.
1: Ik vind het wel lekker, dan ben ik een keer niet de langste hier in deze ruimte.
0: Hij is 1,99.
1: Oh, dat is 3 centimeter langer dan ik.
0: 1,99. Dus leuk dat ze er zijn. Bellen we natuurlijk even met de Alpe d'Huez. Die bergkleurt natuurlijk helemaal Nederlands vandaag. Een van de SBS6-collega's, Annemarie Bruning, heeft de berg getrotseerd met
2: hem. Oh.
0: Even vragen hoe het met Annemarie gaat.
2: Is ze boven gekomen?
0: Ja, ik denk nou, dat ik wel hopen.
1: Ze is fit genoeg, hoor.
0: Ze heeft het vaker gedaan, hè.
2: Oh, oké.
0: Okay. Kobus is vandaag een dag vrij. Die zit bij de Wiet Cup.
2: Ja.
0: Die zit in de jury van de Wiet Cup.
2: Oh, dat is waar, ja.
0: Ja, en natuurlijk de reizende ster van het Nederlandse lied, Guido van der Graaf. Hij viert een gigantische mijlpaal op vrijdag 27 november. Staat hij met zijn allereerste eigen show in AFAS Live in Amsterdam. App nu alvast even tickets in de Radio Noordzee-app. En zorg ervoor dat de hele middag je batterij van je telefoon vol zit. Want alleen op die manier maak je kans om daarbij te zijn. Dat zou leuk zijn natuurlijk, hè. Dus tickets.
1: Allerlaatste tickets.
0: Ja. Nou, het geluksniveau stijgt sneller dan de inflatie, als hij er is. Het is helemaal geen beschaafd giecheltje of zo, maar een legendarische bulderlach die richterschalen doet uitslaan en muren doet trillen van pure vreugde. Daar zit hij. Onze Menno!
3: Het raadsel van
0: zo, Menno.
2: Nou.
0: Jij bent een fietser ook, hè?
2: Ja, straks weer op de fiets.
0: Ja, hoe is dat nu met code geel buiten als je moet fietsen? Hou je dan je hart vast of niet?
2: Ja, nou, ik heb van die ponchootjes mee.
1: Voor
2: als ik overvallen word door een bui.
0: Ja.
2: Maar ik probeer toch wel via buienradar te kijken of ik tussen de buien door kan fietsen.
0: Ja.
2: Dus ik moet het echt nog wel goed uitdagen.
1: Als je naar huis, dat valt wel mee. Want dan trek je gewoon even je nieuwe droge klopje aan. Je springt even onder de warme douche. Zoals als je de hele dag hier op het werk zeiknat, zit het er lol gauw vanaf.
0: Code geel, hè? Vandaag in Groningen en Drenthe wisselen. Toevallige dag, zon en dan vanmiddag weer kans op buien met onweer. Menno, hoe noem je een online meeting bij hoge temperaturen?
2: Een online meeting?
0: Bij hoge temperaturen.
2: Bij hoge, een online
0: meeting?
2: Een hot chat? Online meeting?
0: Ja, online, bij hoge temperatuur. Mooie zomerdag.
2: Hot. Ik weet het niet.
0: Een tropical.
2: Een tropical.
0: Ja. André Hazes zegt deze week in zijn podcast dat zijn zoontje niet van zijn muziek houdt.
1: Dree niet? Kleine Dree niet?
0: Nee, volgens zijn vader heeft zoontje Dree zelfs helemaal niks met volksmuziek. Hij is eigenlijk een rapper, de kleine.
2: Oh ja. Oh.
0: Hij houdt onder meer van Lil Kleine.
1: Oh ja.
0: Dat is ook goed, hè?
2: Dat is heel grappig.
0: Dat je zo'n mannetje hebt. Menno, wat is de favoriete kaart, spelkaart, van Lil Kleine op een pokeravond?
2: Huh?
0: Beetje satire dit, hè?
2: Wat is de favoriete kaart?
0: De favoriete speelkaart van Lil Kleine op een pokeravond.
2: Een pokeravond.
0: Een satire raadseltje, Menno.
2: De Lil Kleine.
0: Ja, Lil Kleine, ja.
2: Schoppen, nee. Schoppen,
0: haas. Bijna.
1: Even heel goed nadenken.
0: Ja.
2: Dat was ook weer schoppen koningin.
0: Schoppenvrouw?
2: Schoppenvrouw. Ja.

0: Het is de ongelooflijk sympathieke Romy Montero. Het is
1: ook een beetje vriendin van ons geworden.
0: Ik wil het zeggen, toevallig hadden wij het er gisteren even over toen we Senna belden om haar te feliciteren met haar verjaardag. En toen zeiden we al, joh, hoe staat het ervoor? Wij hebben jou horen zeggen bij ons op onze verjaardag notabene, ik wil graag een track opnemen met Monique Smit. Nou, dat komt er dus aan. En we hebben ook Romy Montero met Tino Martin samengewerkt.

0: Nederland SBS6 doet de hele dag verslag.
1: Live te zien.
0: Echt een waanzinnig mooi evenement. Wij zijn er toevallig voor een andere radiozender twee keer aanwezig geweest. En
1: ik denk dat het echt een van de mooiste dingen is die ik ooit heb meegemaakt.
0: Ja, de lach en de traan die je daarmee maakt zo op die berg daarboven op die top is echt waanzinnig. En heel veel prominente lui, heel veel BN'ers, SBS6 collega's, trotseren de berg vandaag. Wij mochten iemand uitkiezen om even te bellen vanmiddag.
1: Nou, die keuze was snel gemaakt.
0: Zo gemaakt. We bellen zo meteen even met Annemarie Bruning, die hem vanochtend vroeg. Toen de zon opkwam in, een kleine plensbui aanging. De tocht der tochten.
1: Ja, respect hoor.
0: Zo is ervoor met Annemarie.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
13: Kenneth Smit.
14: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, het doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Odido.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
20: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burger Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
21: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
22: Ja hoor.
21: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
22: Tuurlijk.
21: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
22: Ja.
23: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
24: Vanavond neemt van het westen uit de buiigheid af... maar vannacht komen ze dan toch weer terug. Ook morgen valt soms een buitje. Ze zijn wel minder talrijk en de zon breekt vaker door.
25: Dat zijn betere vooruitzichten.
24: Het weerbericht klinkt tegenwoordig meer als een dreigement... dan als een voorspelling.
25: Nou, dat mag je wel zeggen, ja.
26: Radio Noordzee, verkeer.
25: Op de weg is het ook niet heel veel beter. Komt natuurlijk allemaal door het weer. Er zijn 102 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, 38 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor Feyenoord, een half uur. En de laatste is de N280 München-Gladbach. Roermond voor Roermond-Oost. Daar is je vertraging een half uur.
24: Het is 1 minuut over 4:30 in de middagshow.
26: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
24: Ja, daar zitten we natuurlijk wel even met een logistiek ding als onze nieuwslezer Kobus er niet is natuurlijk.
0: Nee, en ik weet niet of het heel verstandig is om Kobus in zijn staat op dit moment nieuws te laten lezen.
24: In de huidige staat bij de,
0: nee,
24: bij de Wietcup.
0: Dat denk ik niet. Zal ik hem maar doen dan?
24: Ja, ja, doe, probeer.
0: In Glanerbrug bij Enschede is het een ravage, waarschijnlijk door een kleine tornado. Daken zijn door een windhoos van gebouwen getrokken en tientallen meters verder erop terechtgekomen. De veiligheidsregio waarschuwt voor instabiele bomen en gebouwen. Er zijn wonder boven wonder geen gewonden gevallen. In heel Nederland geldt code geel, meldt het KNMI. Ze waarschuwen voor pittige regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten van ongeveer 65 km per uur. Vanmiddag trekken ze over het land, precies tijdens de spits. Dus wie zo de weg op moet, moet daarom verstandig aan doen om vooraf even de actuele verkeersinformatie te checken en rekening te houden met actuele reistijd.
24: Het is best wel moeilijk om dat nieuws te lezen.
0: Ja, klopt.
24: Wel apart dingen. Mag ook een dingetje proberen?
0: Ja, doe maar even deze.
24: Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel kunnen de komende nachten terecht in Gieten. Ze mogen slapen in een sporthal. Asielminister Van den Brink heeft Gieten gevraagd weer bij te springen, net als eerder al. De burgemeester wil dat asielzoekers niet in het gras hoeven slapen. Ik vind het lastig.
0: Je kunt het niet, soort berichten over, hey, de asielzoekers voor wie geen plek. Je kunt het niet als een of ander jolig dingetje.
24: Ik kan ook niet zeggen, burgemeester Van den Brink had met dit weer geen betere plek kunnen uitkiezen met Gieten. Dat doe je ook niet. Dat kan niet. Dat is met het allemaal
0: je moet toch even je autoriteit
24: serieus benaderen. Natuurlijk. Ja. Dus, kijk, nu hebben we toch weer iets meer respect voor onze Kobus dan dat we hadden.
0: Nog meer.
24: Ja, nog meer.
0: Ja, heel goed.
24: Hey, wat wil je er nog meer op vandaag?
0: Even kijken naar de dag van vandaag. Op 4 juni 1937 wordt het winkelwagentje uitgevonden in Amerika. Het is vandaag de Nationale Opa en Oma Dag en ook de Nationale Overblijfdag. En vandaag in 2006 wordt Jong Oranje Europees kampioen voetbal door het elftal van Oekraïne met 3-0 te verslaan. Best een prima elftal toen, waar onder andere Klaas-Jan Huntelaar, Stijn Schaars en Ron Vlaar en Kenneth Vermeer in speelden.
24: Wie was toen de coach?
0: Dat weet ik
24: was
0: zo
24: Foppe,
0: niet.
24: Was Foppe of niet?
0: Dat zou best wel eens kunnen, ja, dat het Foppe de Jong was.
24: Nee, Foppe de Haan zal het geweest.
0: Ah, bedoel ik, ja.
24: Foppe de Jong. Ja, hier kan je ook niet vergissen met het feit dat hij dat was toen nog. Hè? Dat was toen ook al oud.
0: Ik ga het zo meteen even met mijn journalistieke bril uitzoeken.
24: Ja.
0: Ja, Jong Oranje flikt het wel, maar met nog exact een week te gaan tot de start van de WK zou Oranje het best wel eens moeilijk kunnen krijgen. Gisteren speelden ze de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in de Kuip. Ja, die verloren ze met 0-1. Vandaag zijn ze in het vliegtuig richting de Verenigde Staten gestapt voor een trainingskamp in New York City. En maandag spelen ze nog een oefenpotje tegen Oezbekistan om daar nog even met verlies van de mat af te worden geveegd.
24: Ja.
0: 14 juni is een belangrijke dag. Dat is de eerste officiële WK-wedstrijd tegen Japan in het AT&T Stadium.
24: Oké, okay, maar we moeten ook niet te moeilijk doen of deprimerend zijn over het feit dat ze die uitzwaaiwedstrijd hebben verloren. Want vergeet niet, dat deden ze in 1988, het jaar dat ze Europees kampioen werden, verloren ze ook de uitzwaaiwedstrijd.
0: Ja, en de Duitse voorspeller heeft gezegd dat we wereldkampioen gaan worden.
24: Zien we wel? Geen paniek!

0: galop.
1: Robert van Emert en Donnie, en hoe heet dat nou in de middagshow bij Radio Noordzee? Daarvoor Banner en Miss Montreal, dat vond ik zo'n mooi verhaal. Volgens mij was dat afgelopen weekend tijdens een concert van Miss Montreal. Daar is een kerel op zijn podium staat om zijn meisje ten huwelijk te vragen. En die zegt gewoon nee.
2: Maar dan, het is sowieso al als je met z'n tweeën bent, ergens in the middle of nowhere, en je meisje zegt nee, dan kun je gewoon je smoel houden.
1: Ja, dat zeg je
2: en dan heb je het er nooit weer over. Maar hier stonden gewoon 10.000 mensen te kijken.
1: Ja, met camera's.
2: Met camera's. Alles is vastgelegd. Nou, dit gaat nooit meer wat worden.
1: Hij vroeg haar ten huwelijk. Ze zei nee en ze leeft er nog lang. En gelukkig. Ja, want zo is het nog. Hè.

0: Pittige dag vandaag in Frankrijk. Ruim 5000 kanjers wandelen, rennen of fietsen de berg op om geld op te halen in een strijd tegen kanker tijdens Aldu6. Op dit moment staat de teller op 14,3 miljoen euro. Maar er komt natuurlijk nog wel wat bij. Er komen heel veel donaties na 20 mei komen er ook nog bij. En naast die 5000 deelnemers ook een peloton Talpa-collega's gaan de berg op. Onder andere Rob Geus, Dennis van der Geest, René Boogaard en ook Annemarie Bruning van Hart van Nederland, onder andere. Zij heeft de berg vandaag getrotseerd. Annemarie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Bonjour, madame.
1: Bonjour, inderdaad. Ik heb mijn Frans weer opgespijkerd.
0: Heel goed, ik heb het gehoord, ja. Hey, we kennen jou als een lieve vrouw met de onuitputtelijke energie van een batterij. Hoe zit dat vandaag? Hoe zit het na deze dag?
1: Nou, de batterij was vanochtend wel even leeg toen ik bovenaan kwam, hoor, dat wel. Maar het was 6:50 al, dus op zich ook niet heel gek natuurlijk. We waren vanmorgen om 2:30 ging de wekker, om 3:00 zaten we aan het ontbijt. En om 3:30 moesten we afdalen van de berg.
0: Ja.
1: En om 5:00 begon dan die start. En ik ging op de fiets met het SBS-team.
0: Ja. En jouw buddy, hè, natuurlijk.
1: Zeker, met mijn buddy Eliana inderdaad. We hebben als SBS'ers allemaal een buddy gekregen. En Eliana die is 28 en die heeft haar beide ouders verloren aan kanker.
0: Ach.
1: Dus ja, inderdaad, een heel heftig verhaal. En het is bizar, zij klom vanochtend die berg op en ze haalde mij al vrij snel in. Ze heeft hem, ik denk, dik een kwartier sneller gefietst dan ik. Nou gaat het daar natuurlijk helemaal niet om deze dagen. Maar ik ben mega trots op het feit dat ze nu al de vierde klim aan het doen is.
0: Dat is goed, hè?
1: Het is echt niet normaal wat die meid allemaal in zich heeft. En dan ook nog eens een keertje met het emotionele aspect er natuurlijk bij. Dat
0: knap.
1: Is echt bizar.
0: Ja,
1: dat
0: is knap. Is knap.
1: Heel knap.
0: Het is voor jou ook niet de eerste keer natuurlijk dat je meedoet met de Aldu6. Waarom blijf je elk jaar terugkomen? Wat maakt het voor jou zo bijzonder?
1: Ja, het is inderdaad het is echt een uniek evenement. En ik vind het zo bijzonder om te zien hoe zoveel mensen hier samenkomen bij elkaar.
0: Ja.
1: Die allemaal hun eigen verhaal hebben. En als je ziet hoeveel geld er ieder jaar wordt opgehaald, dan laten we ook denk ik zien hoe belangrijk we het allemaal vinden dat er onderzoek wordt gedaan naar kanker. En ook hoeveel mensen dit dus getroffen wordt. Dus het is eigenlijk heel erg mooi dat je je centje eraan kan bijdragen. Dat vind ik heel belangrijk.
0: Ik ben benieuwd, vanavond rond 7:00 wordt de eindstand bekendgemaakt. Vorig jaar tikten we bijna de 20 miljoen aan. We hadden Linda van de organisatie van de week ook nog even aan de telefoon. Ze wilde er niet te veel over zeggen. Maar de uitslag zou dit jaar wel eens voor het eerst over die 20 miljoen euro heen kunnen gaan.
1: Ja, dat zou toch super vet zijn. Ergens zegt mijn gevoel dat wat gaat gebeuren.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Hè? Wat heeft tijdens de rit vandaag de meeste indruk op jou gemaakt, Annemarie?
1: Ik denk dat de meeste indruk op mij heeft gemaakt dat ik overal kom je eigenlijk onderweg mensen tegen die je iedere keer aanspreekt. Dat zijn eigenlijk soms de kleine verhalen. Ook de andere buddies die je spreekt van collega's. En ik sprak zojuist in een restaurant. We waren even aan het lunchen en eigenlijk een beetje aan het napraten met wat collega's. En ik sprak de buddy van René Boogaard. Die heeft haar dochter verloren. Die is 14 jaar geworden.
0: Ach.
1: Hij is 4 jaar ziek geweest. Wat begon eigenlijk met een bobbeltje onder de voet. Echt ongelooflijk. En als je dan hoort wat zij hebben meegemaakt en hoe verschrikkelijk dat moet zijn geweest. Ja, dat heeft denk ik wel de meeste indruk gemaakt. Dat blijft echt ervan hangen. Dan krijg je wel een mega brok in je keel even als je dat hoort.
0: Als je die Aldu6 in één woord moet omschrijven, welk woord zou dat dan voor jou zijn?
1: Oh jeetje, je weet dat ik niet een vrouw ben van weinig woorden.
0: Ik weet het. Ja, maar het is toch een mooie uitdaging voor je nu.
1: Laten we het houden op enorm bijzonder. Zijn toch twee
0: dat zijn
1: woorden?
0: Twee woorden, Annemarie. Ja,
2: we rekenen het goed.
0: Prima. Zeg, heb jij ons wel een beetje gemist op de berg de afgelopen dagen?
1: Ja, nou dat is inderdaad wel even een dingetje. Want wij waren al een beetje heen en weer aan het appen. Toen dacht ik, waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Ik vond het wel een beetje jammer. Dus ik wil eigenlijk wel dat jullie hier volgend jaar gewoon bij zijn. Sterker nog, René, jij gaat gewoon meefietsen.
0: En Jonathan ook. Maar dat bespreken we bij deze af.
1: Ja, dat
0: vind ik wel.
1: Spreken we bij deze af. En als je niet redt, dan ga je gewoon achterop. Of dan kan je een beetje aanhangen. Maar
0: dat is goed, gaat goed komen. Ondanks het feit dat wij er niet waren, zijn we toch echt weer buitengewoon trots op je. Je hebt heel erg mooi werk verricht vandaag, Annemarie.
1: Nou jongens, jullie bedankt dat jullie er zoveel aandacht aan schenken. Dat vind ik hartstikke mooi. Dat jullie er ook gewoon volle bak dit jaar toch, ook al ben je er niet fysiek bij, jullie er toch eigenlijk wel een beetje bij zijn.
2: Is ook belangrijk.
0: En kom snel een keer het huis van de Hondelsits binnenlopen. Hè?
1: Zeker, ik kom die studio van jullie eens even bewonderen binnenkort.
2: Heel goed.
0: Zoals Martien Meiland ons ooit heeft geleerd, nemen we afscheid met het volgende woord. Ooievaar.
1: Au revoir.
0: Oh ja, au revoir.
2: Oh, dus dat is nog echt.
0: Oh, ja,
2: maar
0: de oude vaart.
1: Ja, nee, daar heb ik ook nog een bizarre anekdote van, hoor. Ik heb mijn man gecorrigeerd. Die zei bij het tankstation au revoir tegen iemand. Dat moet ik eigenlijk dan niet zeggen, dit natuurlijk. Maar toen zei ik tegen hem, zeg je nou tegen die man van het tankstation goede reis? Nou, dit moet ik nog heel lang horen, weet ik wel.
0: Arme man, die heeft toch over te stellen met jou. Arme, ik dank en geniet van toch nog de avond die komen gaat. Ondanks het feit dat de omstandigheden vaak wat droevig zijn. En laten we hopen vanavond na 7 dat de teller een megabedrag aantikt.
1: Zeker, 7:45 bekendmaking, SBS 9, gewoon kijken. En dan gaan we het allemaal zien.
3: Je hoort het in...

0: ongelooflijk toffe gast is dat toch? Kido van der Graaf bij Radio Noordzee heeft deze week de belangrijkste hit te pakken met Ciao, Doei, Adios, de reizende ster van het Nederlandse lied.
1: En onze vriend.
0: Hebben we nog tickets eigenlijk liggen?
1: Zal ik ze even...
0: Even kijken, hou ze even voor de microfoon.
1: Voor de microfoon houden.
0: Kan iedereen het zien?
1: Hebben ze nog.
0: Kijk eens, dit zijn ze. 2 tickets voor vrijdag 27 november. In AFAS live in Amsterdam. Als je nou bij jezelf denkt, oh wauw, daar wil ik absoluut een keer bij zijn, dan is dit jouw kans. Radio Noordzee gaat dat voor je regelen. Je hoeft alleen maar tickets achter te laten in de app van Noordzee.

0: inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positief.

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Hey jij daar!
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu Last Minute Super Sale bij Prijsvrij Vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij Vakanties.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op

0: halen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
1: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Windstoten hebben een spoor van vernieling aangericht in Glanenbrug, Overijssel. Bomen en schuttingen waaiden om en complete daken werden van gebouwen geblazen. Er zouden geen gewonden zijn. Waarschijnlijk was het een windhoos. Volgens de veiligheidsregio is het gevaar nog niet voorbij, omdat bomen en gebouwen nog instabiel kunnen zijn. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, is niet van plan om een andere koers te gaan varen. De persoon verandert, het gedachtegoed blijft hetzelfde, zegt ze tegen het ANP. Ook zij vindt het kabinet rechts en sluit samenwerking uit, net als Esther Ouwehand. Hezbollah in Libanon verwerpt het staakt het vuren met Israël. Het akkoord werd in Washington gesloten met de Libanese regering. Hezbollah zat daar niet bij en trekt zich er niks van aan. Afgesproken was dat Hezbollah geen aanvallen meer zou doen en zich terugtrekt. En de spelers en staf van het Nederlands elftal zijn op weg naar Amerika voor het WK. In het KLM-vliegtuig op Schiphol werden ze bij de ingang opgewacht door de piloten. Oranje gaat eerst naar New York voor de oefeninterland maandag tegen Oezbekistan. De zondag erna speelt Nederland in Dallas het WK-duel met Japan. Er vallen soms pittige buien en het is een graad of 17. Vanuit het westen wordt het droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen is het vaker droog en vallen er vooral nog buien in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Het is knetterdruk op de weg, 132 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A1 Amsterdam-Amersfoort voor Hilversum-Noord. Daar is een ongeval gebeurd, je vertraging daardoor een half uur. De A2 Eindhoven-Utrecht voor Rosmalen. Een auto met pech zorgt ervoor dat je een half uurtje langer onderweg bent. En de laatste is de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Uitgeest. Daar is je vertraging 27 minuten.
0: 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu.

0: het zou toch mooi zijn, hè, op vrijdag 27 november. In AFAS Live in Amsterdam. De laatste 4 kaarten liggen nu in het huis.
1: Wordt nu wel spannend, hè?
0: Ja, wordt echt spannend. Morgen de laatste 2. En de voorlaatste 2, die moeten we nu heel voorzichtig de deur uit gaan werken, toch?
1: Nou, dat is wel de bedoeling.
0: Marcel, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Marcel de Bult.
0: De leukste elektricien uit Wijchen.
2: Ja, dat klopt.
0: Ik voel een beetje spanning, Marcel.
2: Ja, een klein beetje wel. Ja.
0: Ben je nu ook aan het werk eigenlijk, of niet?
2: Nee, ik ben nu thuis. Dus okay. Ik heb nou avond.
0: Oké, okay, dus je kunt de mouwen opstropen en strijden voor de kaarten, zeg maar.
2: Zo is het, dat kan.
0: Terwijl je er eigenlijk helemaal niet voor hoeft te strijden, want jij gaat namelijk naar Moke!
2: Hey!
0: Alsjeblieft!
2: Dankjewel.
0: Leuk, hè? En Kido, goed is die, hè?
2: Ja, hij is super. Mijn dochter is ook helemaal gek van. Dus.
1: Oh, daar wordt een mooi vader-dochter uitje. Leuk, man.
2: Ja, dat gaan we doen. Dankjewel.
0: Zet een groot kruis in je agenda. Vrijdag 27 november. Jullie zijn er lekker met z'n tweetjes bij. En je weet dat het concert is zo goed als uitverkocht. Dus ja, dit is echt your lucky day, Marcel.
2: Oh, hartstikke mooi.
0: Laat weten hoe het was.
2: Ik laat het zeker weten. Dankjewel.
0: Mooie avond.
2: Oké, dankjewel. Oh.

0: Het zijn René Vroger en Waylon bij Radio Noordzee. En hoe de liefde gaat. Morgen zijn ze hier volgens mij.
1: Bij Cruijff in de Bol.
0: Hartstikke mooi. Vanaf 1 uur in de middag.
2: Wat een middag. Met René Verkerk. Radio Noordzee. Hey,
0: en vandaag mogen we natuurlijk ook niet mopperen. Het is alsof je een bitterbal in kaviaar doopt. Of een polonaise loopt tijdens een hip-hop battle. De ene helft heeft de stem van een nachtegaal en de looks van een filmster. De ander is... De ander is minstens 2 meter puur Amsterdams DNA. Met een tong die sneller vuurt dan een mitrailleur. En een muzikale keuken waar de liberijen nog een puntje aan kan zuigen. Handen op elkaar voor het koningskoppel. John West en Lange Frans. Nog steeds gezellig.
3: Ik denk dat dit onze nieuwe intro gaat worden,
1: Sjoerd. Kan je hem nog 1 keer doen?
3: Nee, kunnen we dit knippen plakken en op het bandje zetten? Dit is fantastisch.
0: Lekker, man. Goed, hè? Dit, hè? Ja, maar dit verdienen. Gewoon vrienden van dit radioprogramma verdienen. Een mooi intro vinden wij altijd.
1: Ja, je bent de beste, echt.
0: Dankjewel, jongens. Ja, leuk dat jullie er zijn. Leuk dat jullie er zijn.
3: Dankjewel.
0: Je had de oponthoud, had je Frans?
3: Ja, ik miste een afslag. Kostte maar 35 minuten.
1: Oh. Over de eerste 35 minuten kun je weinig zeggen, toch?
3: Dat is altijd
0: iedereen,
3: zo.
0: Iedereen mist in zijn leven wel een keer een afslag, dus dat kan een keer gebeuren. Maakt helemaal niks uit.
1: Of je neemt één te vroeg, hè? Dat heb ik ook wel eens gehad.
0: Heb je
1: wel eens
0: gedaan? Ja. Waar kwam je toen uit? Dat is de vraag, hè?
1: Waar ik toen uitkwam?
3: Ja. Ja.
1: Nee, dat ga ik niet vertellen.
0: Hey John, jij was eigenlijk in 2015 de allereerste, ja, tussen haakjes, volkszanger die, zeg maar, Frans uitnodigde voor een gastbijdrage op een soort van levenslied. Op een lekker ding.
1: Nee, dat is waar. Nee, Blijf bij mij was de allereerste.
0: Oh, Blijf bij mij.
1: Ja, Blijf bij mij. Ja, er zijn eigenlijk wel Nederlandstalige artiesten geweest die dat geprobeerd hebben.
0: Ja.
1: Je had toen een tijd volgens mij Jan Smit, Kraantje Papi, Frans Duis, Mr. Polska.
3: Ja. Yes, Eddie Zoe.
1: Yes, Eddie Zoe. Toen de tijd al Wolter Kroes met een 80 kilo wegende Billy Dans.
0: Oh.
1: Ja, die herken je niet eens meer als je daar de foto's kijkt.
3: Toen was hij wel beter.
1: Toen was hij wel beter, inderdaad. Nee, dat is gewoon eerlijk is eerlijk. Maar toen kwam John West en Lange Frans. En wij waren eigenlijk de eerste die succes hadden met zo'n combinatie.
3: Ja, we waren niet de eerste, maar we waren de eerste succesvol. Daarvoor. In 2008 heb ik ook een remake gemaakt met Robert Leroy.
0: Ja.
3: Maar dat is niet verder gekomen dan een regionale, bescheiden regionale hit, zeg maar. Maar geen landelijke.
1: Ja, ook qua stijl denk ik niet.
0: Maar
1: echt feestplaat, maar Robert Leroy was een ballad, ballade,
0: Ja, wat is dat toch mooi. Nee, maar ja, nu is het eigenlijk, je kunt er nu niet meer wegdenken.
1: Nee, we zijn net Bas in Adria.
4: Heb je een kokkie?
1: Ja, dik en dun, dat maakt niet uit.
3: Gisteren bij een muziekfeest op het plein. En daar kwam ik toch heel veel oude bekenden uit de hiphop wereld tegen. Maar dat is alleen maar goed, denk ik.
0: Dat is Moer Gessel zeker, of niet?
1: Ja. Rij allemaal even mee met de trein, hè?
0: Wat denk jij, Frans? Wat is nu nog steeds, na al die jaren, jullie geheim succesformule?
3: Nou ja, je hebt het net geroepen. Wij proberen altijd gezellige platen te maken. We proberen mensen te vermaken.
0: Ja.
3: Het moet allemaal niet te zwaar op de maag zijn. En dat zijn wel de liedjes waar de mensen goed op reageren. We willen gewoon dat er gelachen wordt, dat er gedronken wordt, dat er gedanst wordt, dat de polonaise ingezet wordt. En dan worden wij gelukkig, hè? Want wij worden gelukkig als ons publiek gelukkig is.
1: Ja, dat was ook inderdaad met dit liedje even spannend voor ons. Voorgaande liedjes waren allemaal covers. Dus oude discoplaten, Nederlandse tekst erop, beat eronder.
0: Ja.
1: En dan zeiden er wat ouderen onder ons,
3: die
1: ken ik wel van vroeger. En de jongeren zeiden, lekker die beat. Dus we pakten een hele brede doelgroep.
0: Ja.
1: En nu is het de allereerste keer dat dit een zelfgeschreven liedje is. Dus wat nog niemand kent. Dus het was even spannend.
4: En het is goed aangeslagen.
1: Hij staat op Spotify op 1 in onze eigen top 5. Nou ja, als je een single uitbrengt en hij staat gelijk in je eigen top 5 op 1.
0: Perfect.
1: Heb je het goed gedaan.
0: En hij was al onze hitflits bij deze zender. Dus dat heb je dan ook al.
1: Daar komt het ook door.
0: Frans, welke humor is beter? De Haagse of de Amsterdamse?
3: Humor is humor. Ik vind ook dat we leven in een tijd dat mensen ook weer echt wat meer tegen een grapje moeten kunnen. En zo.
0: Laatst
3: ook met die ophef of we nog wat tieten mochten zien in Flodder en zo. Ja. Kom op nou, weet je wel.
1: Ja, als je die ziet, kijk ik niet.
3: Nee. Die nieuwe Kees Flodder is echt, dat is mijn secret crush.
1: Julene.
0: Maar Frans, heb jij ook niet in jouw teksten gehad dat je af en toe dacht van, ik moet gewoon op mijn woorden gaan letten of zo. Dat echt buitengewoon akelig is ook.
1: Die zegt gewoon wat hij denkt al jaren.
3: Ik denk in deze dagen wel iets anders en meer over na dan voorheen, hoor. Ja.
1: Ja, en alles wordt gefilmd tegenwoordig. Dus je kunt ook niet zeggen, dat heb ik niet gezegd, want het staat binnen no time overal.
0: Overal.
1: Ja.
3: Nou, dan was het AI, hè.
0: Jullie gaan het zo meteen doen. Alles wat ik zoek. Het gaat natuurlijk over de volwassen keuzes. En rust vinden in de liefde. Is dat een weerspiegeling van hoe jullie zelf nu op dit moment ook in het leven staan eigenlijk?
1: Nou, ik wel. Ik weet niet hoe het met Frans zit, maar ik ben natuurlijk...
3: Geen commentaar.
1: ik ga dit jaar trouwen, dus ik kan moeilijk zeggen, nee, dat is niet zo.
4: Wanneer gaat het gebeuren?
1: 20 september.
4: Gaat het. Oh, snel.
1: Okay. Ja, schrijf het even op.
4: Ja, ik schrijf het even op. Ja. Okay. Heeft alles al geregeld?
1: Ja, ik ben een controlfreak, hè. Ja. Dus ik heb wel een weddingplanner, maar die heb eigenlijk gewoon een lijst gehad van, zo gaan we het doen.
4: Ja. wie gaat er optreden bijvoorbeeld?
1: Ja, Frans natuurlijk.
3: Frans. Niet alleen. Aan artiesten komt.
1: Ja, er komen, ja, weet je, ja. Mijn collega's zijn ook mijn vrienden. En wat dat betreft zijn wij, dat zie je ook gisteren inderdaad, bij zo'n muziekfeest, zitten we backstage en ja, wij voelen helemaal geen concurrentie. Wij vinden het gewoon leuk om te werken met... ik heb ook heel veel duetten gedaan, dus dat verklaart ook dat ik gewoon met heel veel mensen heel goed ben. Ja. En iedereen komt en er zullen ook vast artiesten zijn die gewoon even de microfoon pakken en zeggen, ik zing even wat voor je, zonder dat ik het gevraagd heb.
5: Eigenlijk wordt het gewoon één groot feest.
1: Ja, misschien kom jij nog langs, presenteer je ineens uit het niets. Ja, je weet het
4: wel. Wat zingen, maar maakt nou niks uit. Ik vind trouwen, zeg maar, een dure manier om al je vrienden te laten weten dat je s'avonds de liefde gaat bedrijven. Dat vind ik wel. Maar het is wel heel mooi, hè? Natuurlijk, dat wel.
1: Ja, nou ja, ik had gewoon zoiets van, joh, als ik zoveel mogelijk mensen uitnodig, dan hou ik er misschien wat aan over.
5: Ga er even op, Pies.
4: Jullie staan zo meteen bij ons op de bühne en gaan onder andere alles wat ik zoek doen.
1: Sowieso.
4: Wellicht zit er nog een lekker ding. Ik moet even kijken
1: dat zou lekker
4: tijd zitten. Maar...
1: Ja, er zit er toch één hier?
4: Ja, zit er zeker. Zeker. Ja. Onze Lies.
1: Ja, of niet?
4: Lies zei nog, we kunnen een lange Frans, zei ze stiekem tegen mij. Beter nu, omdat hij te laat is, slome Frans noemen. Lies, heb jij gezegd, hè?
6: Nee, dat heb ik nooit.
4: Beetje excuses.
1: Ja,
5: sorry.
1: Ik vind het wel een goeie.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en de Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny de Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vang
0: het. Je weekend begint met Cruijff en de Mol.
1: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
7: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
5: Por favor.
8: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot.
12: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart? Met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
17: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
18: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burritoschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
20: Hakje dag!
21: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
22: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
21: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
23: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
24: Helemaal los bij Ethos.
25: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor 37 euro. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
26: Mooi van Ethos.
27: 1 minuut over 5:30 vanavond neemt van het westen uit de buiigheid wel een beetje af, maar niet te vroeg juichen. Vannacht komen ze gewoon weer keihard terug. Ook morgen valt soms een buitje wel wat minder talrijk en de zon breekt vaker door. De zon breekt vaker door, maar ja, waarschijnlijk om even te kijken of we niet verzopen zijn, of wel?
0: Radio Noordzee, verkeer.
28: Flitsmeister meldt 117 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg, daar is je vertraging 31 minuten. Ook op de A2, maar dan de andere kant op voor Kerkdriel een 30 minuten. En de laatste is de A9 Amstelveen Alkmaar voor Heer Hugo Waard. Daar is je vertraging 28 minuten.
27: En dan nu het allerbelangrijkste nieuws.
0: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
1: Ja, meestal kondig jij er nog even aan wie het gaat lezen.
27: Jonathan Mink, dames en heren. Jonathan Mink.
1: Een meisje op een middelbare school in Roosendaal is van school gestuurd om het gedrag van haar moeder. En dat is terecht, heeft de rechter bepaald. Want de moeder wilde dat ze hogere cijfers kreeg en bestookte de school met e-mails en haalde er allerlei instanties bij. Volgens de rechter is het daarom beter dat het meisje naar een andere school gaat. En de politiek is bezig met de details van het vuurwerkverbod met Oud en Nieuw. Er staat in dat verenigingen wel vuurwerk mogen afsteken en dat wordt nu aangescherpt. Het moeten verenigingen zijn die een band hebben met één bepaalde gemeente. Anders zouden een landelijke vereniging op allerlei plaatsen kunnen gaan knallen. En ja, dat is niet de bedoeling.
27: Nee.
1: En het gerechtshof heeft vandaag een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van ex-autocoureur Robert Doornbos. Het gebeurde op 18 maart 2023 in Amsterdam. Het slachtoffer werd in het donker aangevallen met een knuppel, meermalen geslagen en beroofd van zijn Rolex-horloge en zijn telefoon.
27: Oké. Jongens, normaal gesproken hebben we een officiële nieuwslezer, maar die doet vandaag mee aan de Wietcup. Daar zit hij in de jury.
1: Die is, die heeft zich een ongeluk moeten blowen.
27: Ja.
1: Een rapportje ingestuurd.
2: Ik heb dit ook vroeger gedaan.
1: Serieus?
2: Ja, ik heb nog steeds wiet over uit 1988. Zoveel wiet krijg je, het is niet te doen.
1: Hij woont thuis, hè?
2: Hij woont hier bij Nederhorst en Berg. Het was alsof we Tata verhuisd hadden. Tata stil. Dat is echt normaal.
1: Nederwiet ten Berge.
2: John, ik bedacht mij in één keer. Je had het natuurlijk net over trouwen en zo. Maar jij hebt natuurlijk de liefde van jouw leven. Heb je op het podium ten huwelijk gevraagd, nog notabene.
1: Toch niet bij Miss Montreal dit weekend?
2: Nee.
1: Die was kut.
2: Die was kut.
3: Die heb ik ook gezien. Die vond ik wel tof.
2: Ja, nou, op dit moment.
3: Nee, op dit moment zijn er wel dingen gebeurd tussen ons. Kan ik echt niet trouwen.
2: Ik wilde wel weten wat er dan gebeurd was. Ik ben wel nieuwsgierig.
3: Ja, ik heb het gedaan in een volle Ahoy. Ik dacht dat durf ik nooit nee te zeggen.
2: Ja, dat heeft ja gezegd. Ja.
3: Dat is wel geholpen.
2: Maar ik zei nog in die man van bij Miss Montreal in zijn geval. Hij vroeg haar ten huwelijk. Ze zei nee. En ze leefde nog lang en gelukkig. Je moet even bij John de ding goed zetten. Want hij hoort alleen de muziek.
1: Dus
2: we moeten even goed zetten. Zo, weer geregeld.
3: Kijk, nou hoor ik je.
2: Ik dacht misschien leuk om even een kort rondje. Leuke weetjes. De officiële wist je datjes. Of in jouw geval John de west je datjes. Eventjes door te nemen. John, jij hebt natuurlijk inmiddels de muzikale genen overgedragen aan jouw oudste zoon.
3: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, niet alleen de oudste. Want de jongste die heeft deze week zijn eerste video op TikTok gezet.
2: Oh, wat vet.
3: Die is 5 jaar en die zingt dus gewoon van André Hazes het liedje Zeg maar niets meer. De makkelijkste.
2: Ja, wel
3: is
2: goed.
3: Die gelijk.
2: Ja, is hij goed ook? Vind je goed?
3: Ja, hij zingt het echt goed.
2: Leuk.
3: Ja, hij is muzikaal. Die oudste die is van alle markten thuis. Die kan je een piano geven, een viool, een gitaar, een microfoon. Die doet alles. Hij is alleen aan het zingen.
2: Oh, mooi.
3: Ja, dat is echt.
2: Ja, ze hebben toch de naam hoog te houden uiteindelijk.
3: Ja, maar het is genot om naar te kijken. Ja, en dus voor mij hoeven ze niet. Ik verplicht ze nergens toe. Hij wou zelf toen meedoen aan Hollands Got Talent. En als hij zelf op wil treden, mag hij dat.
2: Gewoon doen.
3: Ja, weet je, andere kinderen willen voetballen en basketballen. Hij wil zingen.
2: Zingen leuk.
3: Wie ben ik dan om nee te zeggen, weet je wel?
2: Bloedfanatieke sportvisser ben je ook.
3: Sportvisser?
2: Ja.
3: Ja, zeker.
2: Ja, weten niet veel mensen, maar het is leuk dat je dat doet inderdaad.
3: Nee.
1: Karper, snoekies.
3: Als ze me missen,
2: wil ik vissen. En je hebt jarenlang als glazenwasser in de regio Den Haag gewerkt.
3: Ja, jaren. Ja, totdat we met iedereen ruzie hadden. En toen
2: Tot je ladder zat was.
3: Ja. Glazenwasser, ja, zeker. Glazenwasser.
2: Jij stond op de Dappermarkt. Stond je dameskleding te verkopen? Frans, of niet?
3: Is dat een Albert
2: Kuip. Ik kan me daar weinig van heugen. Weinig van erin. En jij was vrijwillige overblijfouder, begeleider bij schoolreisjes toen de kinderen nog op de basisschool zaten.
4: Absoluut. Ik heb nog steeds met trots mijn oranje hesje in de kast hangen. Ja, overblijfvader.
3: Oh, dus bij jou klopt het wel wat hij zegt. Bij mij was alles niks waar.
2: Ik weet niet waar die dameskleding vandaan komt en ik heb jou nog nooit met een vishengel gezien.
3: Nou, ik heb wel op de markt gestaan vroeger. Misschien hebben ze ons omgedraaid.
2: Ja, omgedraaid. Ik heb de slipjes verkocht op de markt. Wat John met vissen, dat heb jij als amateurkok, hè? Want dat vind je wel leuk om te doen.
4: Ja, ik ben een echte keukenprins. Ja. En als ik je leuk vind, dan maak ik risotto voor je.
3: Vitello
4: tonnato.
3: Lekker.
2: Je bent echt goed.
4: Lekker barbecueetje. Ja, ik heb echt nu heerlijk. In de tuin een heel nieuw apparaat en dingen. Ja, ik kan niet wachten.
2: Kun je een beetje goed koken, John, of niet?
3: Koken?
2: Ja.
3: Nee.
2: Als we bij jou eten, moeten we na het eten bidden. Of niet?
3: Ja, ik doe altijd eieren koken. 1 ei 3 minuten, 10 eieren 30 minuten.
27: Oké, nog eentje. Rappers hebben natuurlijk het imago van nachtbrakers die meestal rond een uur of 12 in de middag wakker worden. Jij bent een uitzondering, Frans. Jij bent een echte een ochtendmens.
4: Ja, ik werk beter in de ochtend. Ja,
27: lekker
4: ja.
27: Is dat. Hè?
4: Ik gewoon lekker 10 uur in de studio en dan lekker om 4 uur weer naar huis. En dan vind ik het allemaal mooi geweest. Dat, ja. Zijn werk, dat schijnt Eminem ook te doen. Gewoon normale christelijke
27: gewoon
4: tijden.
27: Christelijke tijden.
3: Ja. Jij zou wel wat zijn voor een lunchroom. Lekker 10 uur open, 4 uur naar huis.
4: Ja, dat ben ik.
3: Vind je
4: ten
3: tomaten?
4: Ja, en in de middag nog even overblijf vader zijn.
3: Ja,
27: en dan op schoolreisje gaan.
3: Ja, dan is het dan gewoon weer vol, toch?
27: Zometeen staan ze op het podium. John West en Lange Frans.

0: Jongens, blijft toch fantastisch dit, hè? Vind je niet? Het is geweldig. Numidia bij Radio Noordzee.
1: Ik zei het net nog tegen jou. Zij heeft hier laatst deze track gedaan. Ik vind de live uitvoering eigenlijk nog beter dan de plaat. Er zit zoveel power, kracht en wat een fantastische zangeres.
0: En echt super tof dat zij dat levenslied heeft gekozen. Goeie zangeres ook, jongen, dit, hè?
2: Oh, jullie horen ons.
0: Ja,
2: fantastisch. Ja,
0: geweldige zangeres.
2: Ik heb er gisteravond gehoord, inderdaad. We waren bij muziekfeest op het plein.
1: Oh, was ook.
2: Dat was ze ook. Ja. En inderdaad, wat je zegt. Live, ja, ik heb dat met heel veel artiesten, hoor. Die vind ik dan live beter. Het lijkt alsof ze er eigenlijk in de studio op een of andere manier inhouden. Of zo. Ja,
3: ze heeft een monster van een hit gehad met Boef, toch? Een paar jaar geleden.
1: Zeker. Toen zat ze nog in hip-hop.
0: Ja. En ze nu naar het volks. Dus ik denk dat we er nog veel van gaan horen. Wat denken jullie?
2: Ik denk het ook.
0: Jullie staan inmiddels op de bühne in het rood-wit-blauwe geluidshuis.
2: Ja, ik sta op een kleed. Die is geld waard, jongens.
0: Ja, maar dat is niet normaal.
1: Kunnen we het raam trouwens ook een beetje ophogen?
0: Ik denk dat Willy Alberti daar nog op heeft gestaan in de jaren 60.
1: Op de markt. Kleed.
0: Ja, echt niet te geloven. Dat is echt
3: dat
0: zo.
3: Is ook hoe Ikea hem adverteert, zo te zien.
0: Jongens, soms moet je in het leven eerst heel veel verliezen of verkeerde keuzes maken voordat je vindt wat je echt zoekt. Dat is in een notendop. De zomerhit van 2026. Alles wat ik zoek, de handen op elkaar voor John West en Lange Frans! Yo!

0: Dat is best wel weer gezellig, hoor.
1: Zeker.
2: Jongens, niet normaal. Dit
1: hier krijgen wij nooit genoeg van.
2: Ik wil zeggen, dit had nog anderhalf uur langer door mogen gaan, wat ons betreft. Wat
0: ik zie dat Liesel vertrokken is inmiddels. Ze staat de bouillon voor de risotto te maken.
2: Ik denk, ze zal wel vereerd zijn dat ze even gezongen is. Hè?
1: Zeker.
3: Ja, ze hoort er toch bij, man.
2: Ze hoort Liesel er ook bij. En we hebben allemaal met onze heupen staan zwaaien. We hebben er wel even WD-40 tussen gespoten. Maar het ging als een raket.
3: Dat voelt lekker vanavond, dan.
2: Het was meer dan gezellig dat jullie er waren vandaag.
3: Of niet?
2: En ga zo door. En laten we hopen dat we elkaar snel weer zien. Met andere leuke nieuwe uitdagingen, toch? Of niet?
3: Goed idee.
2: Gezellig. Ja, dat is een goed idee. Dames en heren, John West en Lange Frans. Dank jullie wel.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Direct.
3: Chef Special.
2: Jan Smit.
3: La Fuente.
2: Eada Borsato.
3: Hanna May. Mara Julia.
2: En Yves Berendsen.
3: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
2: Zorg dat je erbij bent. Oranje Fans.

0: mee als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat, alle Batiste droogshampoo, tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Op allerlei plekken heeft de harde wind voor ongelukken en schade gezorgd. In Glanenbrug bij Enschede was het waarschijnlijk een windhoos. Het lijkt al een oorlogsgebied, zeggen bewoners. In Leidschendam viel een boom op een vrouw. Ze moest naar het ziekenhuis. In Apeldoorn.

0: Het Nederlandse elftal is vanmiddag op Schiphol voor vertrek naar het WK in Amerika nog een groepsfoto gemaakt. Daar staan ook Denzel Dumfries en Jurriën Timber bij. Ze ontbraken gisteren nog in de verloren wedstrijd tegen Algerije. Het KLM-toestel vertrok rond 4:30. Aan het begin van de nacht komt Oranje aan in New York. Vanuit het westen wordt het droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen is het vaker droog en vallen er vooral nog buien in het zuidoosten. Het wordt dan opnieuw een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer.
2: Nog steeds druk op de weg, 104 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A6 Lelystad Emmeloord voor Zwifterband. De weg is daar dicht in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden door een ongeval dat eerder gebeurde. De vertraging daardoor 33 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot 36 minuten. En de laatste is de A50 Eindhoven-Os voor Veghel Noord. Ook daar een ongeval, je vertraging 34 minuten.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Lekkere risotto.
1: Voor jou van routeplanner uit NATO.
2: Handig. Ik krijg gewoon mijn eigen liedje.
1: Mooi, ja. Dat kan tegenwoordig gewoon met AI, hoor. 1 seconde en Juno doet het.
2: Er zat toch wat meer voor.
0: Ja. Jongens, gaan jullie goed tot snel. En
3: dankjewel.
0: Wij blijven de hele zomer jullie pokoe draaien.
1: Want ja, en als je het niet doet, ik weet nou waar het is, hè?
0: Je weet ja.
1: Dan ben ik al die glazen was er van.
0: Jongens, Angela de Jong.
3: Ja,
0: doet in het AD, in de mediapodcast, een opvallende onthulling.
3: Oh, ik heb het gelezen.
0: Ze is gevraagd door de Playboy.
3: Playboy, ja.
0: Ze weet nog niet of ze het gaat doen. Angela, ik weet niet of je luistert. Niet doen.
3: Doe het niet.
0: Niet doen. De fotoshoot wordt waarschijnlijk precies zoals haar columns. Weinig verhullend. En de BN'ers liggen daarna rillend op de grond. Dus het is beter om dat te... Nee, maar zou het voor een interview zijn?
3: Nee, shoot. Echte shoot ook. Oh, maar kijk, vroeger leverde het echt nog serieuze kraken op als je in de Playboy stond. Dan kreeg je echt gewoon serieus gewoon met 5-0 overgemaakt. Maar het levert ook niet zoveel meer op tegenwoordig, hè?
1: Hoeveel is het nu dan?
3: Volgens mij, ik ken een meisje die toevallig de Playboy heeft gedaan. Die heeft er geloof ik 7.500 euro voor gekregen. En dan sta je gewoon in je Adam Eva kostuum.
2: Echt waar, Lies? Ja,
0: ik vind het nog steeds een magnifiek blad. Dankzij de Playboy heb ik met 1 hand leren lezen. Dat moet ik even...
3: Dat is wel zo.
0: Goed blaadje, man. Goed blaadje.
1: Ja, je kan ook afwisselen.
0: En opvallend nieuwtje vandaag.
4: Je kan hem ook oprollen. En dan...
1: Ja, vertel even iets serieus.
0: En nog even wat anders geks op deze dag. Ook vogels masturberen.
3: Nee, joh.
0: Jazeker, nee. Het is voor veel vogels heel natuurlijk gedrag. Dat concluderen allerlei wetenschappers. In een groot Brits onderzoek. Mensen in witte jassen,
3: ja.
0: Hebben dat onderzocht. En komen daar toevallig vandaag mee. Lang werd gedacht dat ze dat alleen deden als ze gestrest waren. Maar die opvatting is dus eigenlijk nu door de studie achterhaald.
4: Oh, maar dat zijn toch gewoon trekvogels?
0: Ik dacht meer aan de orgasmus.

0: Brussel.
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: En waterpas in de middagshow Radio Noordzee. Dit is het moment over het algemeen om prijzen te komen scoren.

0: de klompjes voor aan je sleutelhanger. Dat is ook leuk. En als je die eenmaal aan je sleutelhanger hebt hangen, dan heb je bekijkt. Iedereen wil dat.
1: Het, is ook, het wordt tegenwoordig ook als versiermove in de kroeg gebruikt. Hè? Dat als een...
0: Ik heb ze.
1: Ja. En dan is het gewoon bingo.
0: Je hoeft alleen maar je sleutels uit je zak te halen. En dan
1: geen Mercedes sleutelhanger. Nee. De klompjes van Radio Noordzee, de eyecatcher van de zomer.
0: Over wie gaat het vandaag in de quiz?
1: Ja, vandaag het nieuws dat Maan en Karel Gerlach van Goldband uit elkaar zijn na 4 jaar. Ze hebben besloten om als vrienden uit elkaar te gaan. Daar weet je, ruzie.
0: Ja, of dat betekent dat ze elkaar nog wel feliciteren op Instagram, maar niet meer appen na 12 uur.
1: Nee, precies. Dat het allemaal een beetje is afgevlakt.
0: Geen ruzie, geen drama, niks. Nee. De saaiste BN'er breuk van het jaar is hiermee officiële feit.
1: Bij deze.
0: Ja.
1: En daarom vandaag een hit van Goldband. Met wie danst diegene in noodgeval?
0: Laten we luisteren, anders voor de zekerheid.
2: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
3: Zie ik je dansen met een ander.
2: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
1: Ja. Maar vanavond zie ik je dansen met een andere. A, Pik, B, Gap of C, Rick.
0: Eén van de drie.
1: Okay. Dus ja, vanavond zie ik je dansen met een andere. A, Pik, B, Gap of C, Rick.
0: En nu?
1: RadioNoordzee.nl, dan zie je jouw knappe Adonis-verschijning op de website terechtgekomen.
0: Nou, goed omschreven.
1: Daaronder staat stuurbericht. Hm? Druk je met je dikke duim even op. Hm? En dan opent hij gewoon WhatsApp. En dan stuur je A, Pik, B, Gap of C, Rick.
0: Het kan maar één kant uit. A, B of C. Je hoeft hem alleen nog maar eventjes in te tikken. En dan spreken we elkaar wellicht over... Nou, wat zullen we zeggen? Een minuut of 20 ongeveer is dat.
1: Hooguit.
0: Zou wel haalbaar moeten zijn. Om in die 20 minuten A, B of C achter te laten in de app. Dit zijn Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was.
4: Ik ben...

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Guido van der Graaf. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio
1: Noordzee. Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Help!
5: GWC!
4: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
10: Pick it to the tribes.
5: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
0: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
11: Het is donderdag. Dus ga met die banaan naar Vomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
12: Vomar, voordeelmarkt. Vomar, voordeelmarkt.
0: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
13: Hola, collega.
14: Hey.
13: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
14: Mark?
13: En die prijzen.
14: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
13: Oeh, ja.
15: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
16: 18 plus, speelbewust.
14: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
17: 18.000, godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
20: Ik wil als dino.
21: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
23: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
24: Peugeot. Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
25: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
24: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
26: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
2: Vanavond neemt van het westen de buiigheid een klein beetje af. Maar vannacht komen ze dan toch weer opnieuw terug. Ook morgen valt soms een buitje. Zijn ze wel minder talrijk. Mooi woord is dat.
3: Talrijk.
2: Dat hoor je nog maar zelf.
3: Nee.
2: En de zon breekt vaker door. Minder talrijk.
3: Talrijk.
2: God, wat is dat goed zeg.
3: Luxe programma dit eigenlijk.
2: Alsof de tandarts zegt dat hij deze keer iets minder diep gaat boren. Zo klinkt het een beetje. Talrijk.
4: Radio Noordzee. Verkeer.
6: 21 vertragingen meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg. Daar is je vertraging 21 minuten. De A27 Utrecht-Breda voor de Merwedebrug. Daar heb je 18 minuten vertraging. En de laatste van dit moment is de A50 Eindhoven-Os voor Veghel. Daar staat een auto met pech en je vertraging is 40 minuten.
4: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
6: Gaat het goed, Maarten?
2: Maarten, gaat het allemaal goed, ja?
6: Ik zag je namelijk net angstvallig op de aan- en uitknop van je laptop duwen. Nou, en met een doekie.
8: Ja, ik kan het ook wel zonder, maar ik geloof dat ik een flesje in mijn tas heb gedaan zonder het topje goed dicht.
2: Nee!
8: Hey.
2: Oh! Ja. Dat is niet handig. Oh jee. Ja. Ja, en komen we eruit, denk je, of niet?
8: Ja, natuurlijk. Ik kan het ook zonder autocue.
2: Kijk, jij bent een professionele man, Maarten. Dat scheelt de helft al. Hè,
8: leg het maar niet te hoog dan af.
2: Vanavond om 22:50, dan is het weer zover.
8: Ja, met een selectie aan mooie bijzondere onderwerpen. Heeft iemand hier een robotmaaier toevallig? Ja. En laat jij die 's nachts rondrijden?
6: Nee.
2: Nee, je laat hem rusten of roest eigenlijk als het ware.
6: Nee. Gewoon om de dag. En dan cirkeltjes maken en dingetjes doen. En, ja. Wat dan?
8: Nou,
6: voor de egeltjes.
8: Inderdaad,
6: ja.
8: Het zijn moordmachines.
6: Ja.
2: Oh.
8: Dus daar gaan we eens even induiken. Want er zijn meer mensen dan je denkt die dat ding dus 's nachts laten rondrijden. En daar komen dus niet alleen grasprietjes in.
2: Voor ik vind het wel goed. Dat vind ik echt zielig als daar gewoon zo'n maaimachine over zo'n egel heen beukt.
8: Waarom?
2: Nee, dat is goed.
8: Die maken zich niet gauw genoeg uit de voeten.
2: Nee, die zijn niet zo snel natuurlijk.
8: Over grasprietjes gesproken. We krijgen een inkijkje bij het vertrek van het Nederlands elftal.
6: Oh ja.
8: Ze zijn natuurlijk onderweg. Dat hebben we allemaal in het nieuws gehoord. Wij spreken nog even de piloot. Dat is wel leuk. En het gaat ook over de klacht van sommige mensen die zich afvragen waarom vliegt het Nederlands elftal niet in die Orange Pride. Hè? Die half blauwe oranje
6: Boeing. Dat is een mooie toestel, ja.
8: Dat is schitterend. Die kennen we van de Olympische Spelen. Hè? Daar komen die medaillewinnaars allemaal helemaal trots terug. Nou, nu gaat het Nederlands elftal naar het WK. En waarom zitten ze dan in een gewoon KLM-toestel?
2: Dat is wel een goede vraag, inderdaad.
8: Armoe. Ik weet het al. Ik ga het natuurlijk nog niet zeggen.
6: Nee, dan moet ik even kijken.
2: Ze gaan wel met een nederlaag op zak weg, hè? Dat is voor het eerst sinds lange tijd, 2004 volgens mij, EK de laatste keer dat ze de uitzwaaiwedstrijd... De
8: sfeer was niet heel...
2: Dat kan
6: me voorstellen.
8: Nee. En we hebben eigenlijk nog een grasonderwerp. Ja, ik ontdek ineens gras zonder laptop een rode draad ineens in dit verhaal.
2: Ja.
8: Kan je nagaan waar het allemaal goed voor is. Er is een man geweest, een boer, die heeft een laatste grasveld opnieuw ingezaaid.
2: Ja, dat zit Michael Schessel, hè?
8: Ja, dat is het goed. Het is ongelooflijk wat daar gebeurd is. Want daar is dus op een oppervlakte van zo'n 12 voetbalvelden zijn dus allemaal klaprozen naar boven gekomen. Nou. Dat is natuurlijk al gek. Ja. Maar wat er nu eigenlijk gebeurt is nog gekker. Er komen dus uit de wijde omgeving komen mensen die daar... die vinden dat geweldig. Die hebben daar bijna een soort religieuze ervaring. Die willen daar trouwen. Die gaan daar op de foto.
2: Ja.
8: Het is gewoon ineens... Die wilde keukenhof is ineens een gratis publiekstrek.
2: 85.000 vierkante meter rozen staan er bij die vent in één keer.
6: Ja, koeien vreten geen rozen.
2: Nee.
6: Dat heb je.
8: Nee, en zo ruiken ze ook niet.
6: Nee.
8: Dus dat is ook een mooi...
2: Dat was bij een foutje bij het mixen van het zaad. Dat is eigenlijk zoals jij ook bent ontstaan. Naar je
6: gods, collega.
2: Dat vanavond naar de oranje zomer.
8: Ja.
2: Jij moet even goed even schakelen steeds. Oranje zomer.
8: Wij moeten ook altijd even nadenken.
2: Rond 22:50 met Maarten op SBS6 Hart van Nederland. Met dus de grootste romanticus van Brabant. 12 voetbalvelden vol met rozen.
8: Oh ja, en Celine is erbij, dus dat komt heel goed uit.
2: Was het jarig gisteren, hè?
8: Ook nog, dus die kunnen we misschien nog wel een bloemetje geven.
2: Ah, lief. Heerlijk. Nou, Maarten, dank voor

0: mee.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Ja, die klus moeten we ook nog even klaren. Dit is eigenlijk wel een leerzaam programma als we de app mogen geloven, toch?
2: Nou ja, heel veel mensen die denken, joh, die gasten die gaan er gewoon zitten, die roepen een paar stomme dingen, die lachen om elkaars grapjes en dat is het. Nee, nee, Irene laat net in de Radio Noordzee app weten. Ik dacht toch echt dat het chick was.
0: Oh, chick, ja.
2: Dat het chick was. Ja, dus nee, ik dacht antwoord A, dat het moet chick zijn.
0: Oké.
2: Ja, ik zou er niet gek van opkijken dat gewoon over 4 jaar... een vraag over dit radioprogramma op het VWO-eindexamen wordt gesteld.
0: Lijkt mij logisch, toch, of niet?
2: Meer dan.
0: Ja, dit is altijd educatief. Je gaat om 7 uur altijd...
2: Ja.
0: Ja, altijd denk je, oké, we hebben weer wat geleerd vandaag.
2: We hebben weer wat opgestoken, zeker.
0: Dag René, goedenavond.
3: Hi, goedenavond, wat leuk.
0: Jongen, ben je ook zo geschrokken van het nieuws van die twee? Van Karel en van Maan?
3: Nou, eigenlijk wel. Tenminste, ik zag het niet echt aankomen. Ik zat Most Wanted te kijken.
2: Oh, het jachtseizoen van Stuk TV.
3: Ja, jachtseizoen. En daar zag ik Maan in. En toen dacht ik, goh, wat is het toch wel leuk als altijd.
2: Ja. Nou ja, nu kun je een goed woordje doen, René. Want ze is weer vrijgezel.
3: Ja, maar daar moet ik wel mee oppassen, want ik ben bijna 20 jaar getrouwd.
0: Oh, okay, maar wij zullen niks verder vertellen, René, dus maak je daar geen zorg over. Dus doe wat je niet laten kan in dat geval. Wij hebben even een hit van Goldband in de quiz centraal staan. Noodgeval, ik laat je de opdracht nog even horen, want 1 antwoord is mogelijk.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
4: Zie ik je dansen met een ander.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Ja, vanavond zie ik je dansen met een A, andere pik, B, gap of C, Rick.
3: Ja, dat is zeker met een andere pik.
0: Met een andere pik, echt waar?
3: Ja, ja, okay. Dat dansen mee.
0: Laat maar voren dan of het zo is, hè.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
4: Vanavond zie ik je dansen met een andere pik.
0: Ja,
2: en het is nog waar ook waarschijnlijk.
3: Ja.
0: Dat is een soort autobiografisch.
2: Een autobiografische track is het geworden, ja.
0: Leuk, René, jij krijgt de sleutelhanger thuis met het Radio Noordzee-klompje eraan. En ook de koffiebeker van Mok Koning. En daar laten we René opzetten. Nou, die moet in het systeem staan, want ik heb hem ook ooit gekregen.
3: Ja, pak je hem weg uit de kantine, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Komt goed, hoe dan ook, linksom, rechtsom. Hij komt naar je toe. Mooie avond.
3: Oké, geweldig. Jullie ook, dank je.

0: De Drieërs bij Radio Noordzee. En los, vast, zij hebben natuurlijk wel wereldgeschiedenis geschreven door als eerste act bij Cruijff en de Mol te zingen.
1: Dat kan niemand ze ooit weer afpakken. Hè?
0: Deden ze een week of 3-4 geleden bij de eerste show van Johnny en Estelle.
1: Yes.
0: Morgenmiddag, de vierde alweer, om 1 uur begint het spektakel, zijn René Vroeger en Waylon te gast bij ze.
1: Gaan ze die prachtige nieuwe single doen.
0: Ja, jij bent er heel enthousiast over. Hè?
1: Ja, ik vind het geweldig. Ik bedoel, er is heel veel goede Nederlandstalige muziek, maar in dit genre heb je eigenlijk bijna geen Nederlandse
0: country.
1: Taal. Ja, een beetje dat country. Er zijn bijna geen Nederlandstalige countryplaten. Het is mooi om te horen dat deze twee grote namen die weg wel zijn ingeslagen.
0: Zeker, morgen zijn ze. Dus hebben dat gedaan natuurlijk om de verjaardag van René in te luiden.
1: Er komt een album vol duetten aan, toch?
0: Ja, album vol duetten, dus wat dat betreft. Maar ook leuk als je van Gulli houdt, want die komt morgen bij ons.
1: Ja, Gulli!
0: Gulli, die heeft ook met Thomas van Groningen natuurlijk, heeft hij dat ladder zat in de carnavalsperiode.
1: Lantervantje,
0: maar hij heeft nu een EK-plaat. Ook wel grappig dat Gulli, die sprekend op Ruud Gullit lijkt, om die nog even naast Estelle Cruijff te zetten.
1: Ja, dat wordt leuk.
0: Gulli komt morgen, hij staat om 3:50 in het café om het weekend te openen. Verder is Frans Duits in de house. En ook Orgel Joke en Martijn Fischer zijn met de handen ook in één geslagen voor wat betreft de
1: En moeten wij morgen niet iets oranjes aantrekken om alvast een beetje in de stemming te zijn? Nederland is land morgenochtend in New York. Moeten we niet iets oranjes om een beetje het aftrapje te geven?
0: Nou, laten we in ieder geval wat meenemen voor de zekerheid. Dat we geen modderfiguur slaan als hier iedereen iets oranje guld is.
1: Nee, oké. Okay. Dat heb je ook wel, ja.
0: Kijk, nou 9:49. Tijd om de pijp aan Maarten te geven, denk ik.
2: Ja, daar ben ik erg voor.
0: Je
2: ja.

0: West en Lange Frans. En het is nog steeds gezellig. Lisanne is hard aan het werk om alles op de socials van Radio Noordzee te krijgen. Zodat je nog een paar flarden van het optreden kan meekijken vanavond. Ja, het werd ook de dag dat Esther Ouwehand de handdoek gooit in de ring als leider van de dierenpartij.
1: Ja.
0: Blijkbaar werd de interne strijd haar toch iets te bont.
1: Mooi. Ja, mooi.

0: Radio Noordzee.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
5: Kenneth Smit.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus, elektrisch.

0: Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De hardloper die zondag niet goed werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. Dat bevestigt de Utrechtse universiteit waar hij studeerde. Hij was 23 en zakte in hout door de hitte in elkaar en werd nog gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij eergisteren is overleden. In het Overijsselse Glanenbrug is misschien asbest vrijgekomen. Er was waarschijnlijk een windhoos waardoor complete dakdelen van gebouwen zijn geblazen. Daarin zit asbest en gebieden waar het is neergekomen zijn afgezet. Er wordt gekeken of bewoners ergens anders moeten worden opgevangen. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt op om de ophef rond oud-directeur Pols. Die had destijds wel verteld dat hij vroeger in een extreemrechtse club zat. Maar de toezichthouders deden daar verder niks mee. Toen het deze week naar buiten kwam, werd Pols meteen ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. En Nederland sluit zich aan bij EU-landen die Russische toeristen willen weren. Zweden stelde het voor en zei dat het absurd is als Russen visa krijgen voor luxe winkelweekenden, terwijl Oekraïners sterven op het slagveld. Nederland geeft toe dat dat een verkeerd signaal is. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten en dan vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 100%

0: info op radionoordzee.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
13: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
15: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
14: Zo geregeld. 123inkt.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
20: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
21: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage.
20: Smint.

deze nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland. Radio Noordzee. Radio Noordzee, de Hollandse hitflits.

0: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting.
7: En ook in de bonus,

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
3: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel.

0: Oud en Nieuw. Er staat in dat verenigingen wel vuurwerk mogen afsteken en dat wordt nu aangescherpt. Het moeten verenigingen zijn die een band hebben met één bepaalde gemeente. Anders zouden landelijke verenigingen op allerlei plaatsen kunnen gaan knallen. En dat is niet de bedoeling. Nederland wil nog dit jaar samen met Duitsland en 3 andere Europese landen een terugkeercentrum openen buiten de EU. In welk land wil minister Van der Brink niet zeggen. Andere landen hebben dit al eerder geprobeerd. Italië bijvoorbeeld zet er een opvang op in Albanië, maar dat was geen succes. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat de rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. En de Utrechtse studentenvereniging Veritas houdt 5 dagen van rouw vanwege het overlijden van een van hun leden, een student van 23. Hij werd zondag tijdens de marathon van Utrecht niet goed door de hitte en zakte in elkaar. Dat gebeurde in Houten, waar hij nog is gereanimeerd. Eergisteren is hij in het ziekenhuis overleden. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten en dan vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Radio Noordzee.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. GreenChoice, positieve energie.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Vakantieveilingen, het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
15: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
16: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
17: Oranje fans op.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: Dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.

0: De vrijdagmiddagborrel begint bij Radio Noordzee. Voortaan net iets vroeger. Met Cruijff en De Mol.
1: Ik ruik het weekend al.
2: Nee, dat ben ik.
0: Luid je weekend lekker in. Met Estelle Cruijff en Johnny De Mol. Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Live optredens. En het ultieme vrijdagmiddaggevoel.
1: Johnny, regel jij de bitterballen?
2: Hier, vangen.
0: Je weekend begint met Cruijff en De Mol.
3: Gezellig!
0: Elke vrijdag vanaf 1 uur op Radio.

0: Noordzee. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Ik wil als Dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet daar ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van. Let's
8: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
13: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
12: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
15: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Bij het strand van Rokanje in Zuid-Holland is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd door een windvlaag de duinen ingeblazen en kwam hard neer. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Alleen Europese bedrijven mogen straks DigiD beheren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten, schrijft Follow the Money. Eigenlijk zou het in Amerikaanse handen komen, maar daar werd een stokje voor gestoken. In 2028 wordt het beheer van DigiD opnieuw aanbesteed en dan worden partijen van buiten de EU uitgesloten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer gaat doen tegen buitenlandse inmenging op social media. Pro zegt dat de beïnvloeding

0: oktober wordt het definitieve bedrag bekend. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Radio Noordzee.
1: Met mijn handen in mijn haar, denk ik na over de keuzes die ik in mijn jonge leven heb gemaakt. Ik wil niet zeggen dat ik spijt heb, maar het blijft mij achtervolgen.

0: info op radionoordzee.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
8: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
9: Hak je dag.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
12: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
13: Help!
14: GWC!
13: Help!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
16: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
17: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
18: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Tickets to the tribes.
14: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
19: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft... maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
21: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
22: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
21: Zo geregeld. 123inkt.nl.
20: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
23: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
24: Sorry, het is WK.
25: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
26: Get ready for the OG.
27: All y'all bitches wanna look like me.
28: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
29: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
30: Het is donderdag, dus ga met die banaan naar Fomar. Elke donderdag scoor je een kilo bananen voor maar 99 cent.
31: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
32: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
33: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Guido van der Graaf. De Radio Noordzee Lunch.

0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken... en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent... krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2+2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
14: Ik heb hier de biefstuk Bali.
15: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
14: Geniet ervan.
13: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
16: Direct.
17: Chef Special.
16: Jan Smit.
17: La Fuente.
16: Eada Borsato.
17: Hanna May. Mara Julia.
16: En Yves Berendsen.
17: Staan zaterdag 6 juni op Live in Hoorn. Koop nu je kaarten op liveinhoorn.nl.
16: Zorg dat je erbij bent.
18: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
21: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In het Zuid-Hollandse Maassluis staan de gemeenteraad en de

0: Een terugkeercentrum openen buiten de EU. In welk land wil minister Van den Brink niet zeggen. Andere landen hebben dit al eerder geprobeerd. Italië bijvoorbeeld zet er een opvang op in Albanië, maar dat was geen succes. En Oranje tegenstander Zweden heeft ook zijn tweede oefenwedstrijd voor het WK niet gewonnen. In Stockholm speelden de Zweden met 2-2 gelijk tegen Griekenland. Maandag verloren ze al met 3-1 van Noorwegen. In de groepsfase van het WK is Zweden de tweede tegenstander van Nederland. Vanavond en vannacht lokaal enkele buien. Die vallen morgen nog in het oosten en zuidoosten. Elders blijft het zo goed als droog, met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: niet alleen zijn eigen leven kleuren, maar ook dat van jou.
1: Dat laat ik mij niet meer gebeuren. Ik geef mijn eigen leven kleuren.
0: Guido van de Graaf staat op vrijdag 27 november in Avas Live Amsterdam. En jij kunt daarbij zijn.
1: Het komt wel.
0: Luister deze week de hele dag naar Radio Noordzee. Stuur het woord tickets in een bericht naar de studio.

0: jou op radionoordzee.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, maar het is WK!
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
9: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
21: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Noordzee.
1: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct... naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien... waar je kunt besparen met Energie Direct.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
11: GWC!
9: Help!
11: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
12: Laten we het proeven.
11: Opdrachten uitvoeren.
13: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
14: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
15: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
9: Tickets to the tribes.
11: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
16: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
17: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
18: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
17: Zo geregeld. 123inkt.nl.
16: Voor elke verfklus, kip Wassitech tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
19: Helemaal los bij Ethos.
20: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
22: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
23: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
22: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
21: Bestel je OBU op netlink.nl.
24: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Rond de concerten van Kanye West in het Gelredome wordt gedemonstreerd. Er zijn er volgens de burgemeester van Arnhem 3 aangemeld. 1 van het CD en 2 van individuen. Zij krijgen een plek waar ze te zien en te horen zijn. Hoe dat gebeurt, zei hij er niet bij. Veel landen weigerden de rapper om antisemitische uitspraken. Het kabinet vindt het een goed idee om een minimumleeftijd in te stellen voor sociale media, maar dat moet Europees worden geregeld, zegt de staatssecretaris. Ze denkt dat het ook wel gaat lukken, want steeds meer landen zijn voor. Het wordt dan ook meteen moeilijker om het verbod te omzeilen. Vluchtelingenwerk vindt het oneerlijk dat de overheid geen boete meer hoeft te betalen aan asielzoekers die te lang moeten wachten op een beslissing over hun aanvraag. De boete is afgeschaft. Dat ondermijnt het vertrouwen, zegt Vluchtelingenwerk. Want nu kan de overheid zonder problemen haar eigen regels overtreden. En het wordt tijd dat de voetballers van Curaçao weer eens een wedstrijd winnen. Dat zei bondscoach Dick Advocaat voor de uitzwaaiwedstrijd van zaterdag tegen Aruba. Na de kwalificatie werd er geen wedstrijd meer gewonnen. Zaterdag was Schotland met 4-1 te sterk. Maar daar stond wel een fitte ploeg en dat is volgens Advocaat nodig op het WK. Vanavond en vannacht lokaal enkele buien. Die vallen morgen nog in het oosten en zuidoosten. Op andere plaatsen blijft het zo goed als droog. Met vooral aan zee veel zon bij een graad of 17. En dat was het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Hola, collega.
3: Hey.
2: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
3: Mark?
2: En die prijzen.
3: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
2: Oeh, ja.
4: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
5: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
16: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
17: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.

0: is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits.

0: Toei heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op toei.nl, in de Toei-app of bij je reisadviseur. Toei, live happy.
1: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. 11!
4: GWC!
2: 11!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moesten we de poep mengen. Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
2: Tickets to the tribes.
4: Nieuwe serie. 5 juni te streamen op Prime Video.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp... krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
12: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 12 uur.
14: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Twentse dorp Glanenbrug is getroffen door een kleine tornado. Er kwamen zo'n 20 schademeldingen uit het dorp vlakbij Enschede. In één straat zijn daken van huizen afgewaaid. Daarbij is asbest vrijgekomen en in tuinen gewaaid. Daarom mogen mensen in Glanenbrug even geen groente of fruit uit hun tuin eten en de tuin niet gebruiken. Het bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Dat wordt geregeld via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. Daarin staat al dat alleen Europese bedrijven mogen meebieden vanwege de veiligheid. DigiD wordt nu beheerd door een Brits bedrijf dat leek in Amerikaanse handen te komen, maar het kabinet verbood die overname. Het houten flatgebouw Sawa in Rotterdam is verkozen tot beste gebouw van het jaar. Er zijn geen andere gebouwen met zoveel hout als hier. En dat is een voorbeeld voor andere bouwprojecten, zegt de jury. De prijs werd toevallig ook in Rotterdam uitgereikt. Dat gebeurde in het centrum van de stad, in de Markthal. En vuvuzela's zijn deze zomer niet toegestaan in de stadions op het WK. De plastic toeters werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Veel tv-kijkers klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken het met een zwerm bijen. De FIFA noemt de vuvuzela specifiek in de lijst met verboden spullen, net als fluitjes en toeters. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgenochtend alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met vooral veel zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zou eigenlijk wel gebeuren, maar er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht. Het dorp moest verdwijnen voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. De havens van Antwerpen en Brugge krijgen een Nederlandse directeur. Dat is Rob Smeets geworden, die sinds april al waarnemend directeur was. Toen stapte Jacques van der Merre op als CEO na 10 jaar. Smeets gaf in april al aan dat hij graag langer zou blijven. En nu mag hij dat ook voor de komende 6 jaar. Komend weekend zijn er zeker 3 demonstraties tegen de komst van Kanye West naar het Gelredome. Die krijgen volgens de burgemeester van Arnhem een plek waar hun mening wordt gehoord en gezien. Andere landen weigerden de rapper om onder meer antisemitische uitspraken. Nederland zag geen reden voor een verbod. En het lichaam van een Frans meisje van 11 dat sinds vorige week werd vermist in de buurt van Toulouse is gevonden in een graansilo. Kort na de verdwijning werd al iemand opgepakt. Hij zei dat hij het meisje had afgezet bij een zwembad, maar zijn verhaal klopte niet. De man was al bekend bij de politie voor verkrachting van minderjarigen. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgenochtend alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met vooral aan zee veel zon. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de burgemeester van het Zuid-Hollandse Maassluis stonden deze week politieauto's voor de deur. Het ging om een voorzorgsmaatregel. Er waren geen concrete bedreigingen. De burgemeester van Maassluis wil asielzoekers opvangen zoals moet volgens de spreidingswet. Maar zijn gemeenteraad wil dat absoluut niet laten gebeuren. Rob Smeets is de komende 6 jaar de directeur van de haven Antwerpen-Brugge. De Nederlander was de afgelopen 2 maanden ook al waarnemend directeur. Hij zei bij zijn aantreden al dat hij het graag langer zou doen. Smeets werkt al 20 jaar voor het havenbedrijf. De vorige directeur stopte in april vroeger dan gepland. Amerika heeft sancties ingesteld tegen de president van Cuba en tegen de familie Castro, onder wie de zoon en kleinzoon van oud-president Raúl Castro. Amerika zegt niet wat die sancties zijn. President Trump zegt dat hij wil zien dat Cuba een goed gerund land wordt. De Cubaanse buitenlandminister noemt het verwerpelijk wat Amerika doet. En als president Zelensky wil praten met Rusland, is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei het Kremlin nadat Zelensky in een open brief opriep om met Poetin te praten over het einde van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.